0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij migranten aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris Debat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk in Bleiswijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. De actie Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 6000 mensen beklommen de afgelopen dag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. 'S Middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Blend en maak kans op tickets voor Jodeci. 20 juni, AFAS Live, Amsterdam. Meer info op NPO.

jij wat sexy en steamy R&B in je leven gebruiken? Luister dan deze week naar NPO Blend. En win tickets voor de legendarische 90s-sensatie Jodeci. Zaterdag 20 juni, AFAS Live Amsterdam. Luister Blend en

0: En dat is wat je zegt tegen mij.
1: Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump verving vorig jaar een deel van de top van het Kennedy Center dat hij te woke vond door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dit strijdig was met de statuten van het centrum. Daarom wordt de naamswijziging nu teruggedraaid. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. Het werd tegen Griekenland 2-2. Het weer. Vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Blend en maak kans op tickets voor Jodeci. 20 juni, AFAS Live, Amsterdam. Meer info op nploblend.nl.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.

0: Soul. Blend. 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Dan moeten asielzoekers beter worden gescreend aan de Europese buitengrenzen. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Grensgemeenten klagen over de files en zelfs ongelukken die door de controles ontstaan. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet plaatsmaken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het ongeluk was bij de tweede slag, een surfgebied aan de Noordzee. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer. Vannacht hier en daar een bui. Minima rond 12 graden. Ook overdag buien. 'S middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig. En het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Luister deze week naar Blend. En maak kans op tickets voor Jodeci. 20 juni AFAS Live Amsterdam. Meer info op nploblend.nl.

Kun jij wat sexy en steamy R&B in je leven gebruiken? Luister dan deze week naar NPO Blend. En win tickets voor de legendarische 90s-sensatie Jodeci. Zaterdag 20 juni, AFAS Live Amsterdam. Luister Blend en

0: Show. Blend. 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De Verenigde Staten hebben met nieuwe sancties de druk op Cuba verder opgevoerd. De sancties zijn gericht op onder andere president Díaz-Canel en zijn vrouw en op familieleden van de vorige president Raúl Castro. Ze kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS en Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. Eerder legde Trump de brandstofleveringen aan Cuba al plat. Hij dreigt ook met militair ingrijpen. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump zei vorig jaar dat hij het Kennedy Center te woke vond en verving een deel van de top door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat dat moet worden teruggedraaid. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Luister deze week naar Blend en maak kans op tickets voor Jodeci. 20 juni, AFAS Live, Amsterdam. Meer info op nploblend.nl.

je die gekkigheid horen, dan moet je luisteren naar de Morning Show op NPO Blend. Van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10. Lekker wakker worden met elkaar. NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale immigratie tegen te gaan. Inwoners van Moerdijk horen deze maand nog niet of hun dorp blijft bestaan. Moerdijk zou plaats moeten maken voor grootschalige energieprojecten, maar nu wordt er onderzocht of het dorp toch behouden kan blijven. Het besluit had op 29 juli moeten vallen, maar staatssecretaris De Bat zei gisteren op een informatiebijeenkomst dat het onderzoek dan nog niet klaar is. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. Inwoners maakten bezwaar tegen namen als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Blend en maak kans op tickets voor Jodeci. 20 juni, AFAS Live, Amsterdam. Meer info op NPO Blend.

0: Calypso. Blend. 7:00.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van de omstreden porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daaronder zaten zeker 23 afbeeldingen met kinderporno, blijkt uit onderzoek van de NOS. De site zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. Expertisecentrum voor online misbruik of Limits wil dat de overheid in actie komt.
2: Ik hoop dat dit aanleiding is, bijvoorbeeld voor een autoriteit terroristische content en kinderpornografisch materiaal, om verder onderzoek te doen naar die site, om te kijken wat je daar verder aan kunt doen. Aangezien deze site herhaaldelijk in het nieuws is en dat er een heleboel mis is, moet je volgens mij daar wel echt mee aan de slag.
1: Het OM doet onderzoek naar de site. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. En dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft hij in een open brief. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De VS voert met nieuwe sancties de druk op Cuba verder op. De sancties zijn onder andere gericht op de president en zijn vrouw. Zij kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS. En Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. President Trump zegt dat er daardoor geen geld meer binnenkomt.
3: You know, we have to get rid of the regime was very tough, very nasty. The difference is now they don't have money coming in.
1: Eerder dreigde Trump ook met militair ingrijpen in Cuba. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig, bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Luister deze week naar Blend en maak kans op tickets voor Jodeci. 20 juni, AFAS Live, Amsterdam. Meer info op NPO

vrijdag 5 juni om precies te zijn. 11 over 7 momenteel. Leuk dat je luistert naar de Morning Show op NPO Blend. Gaat het goed met je? Ben je lekker wakker geworden? Heb je er zin in? Het laatste werkdagje van de werkweek. Kan ik het zo zeggen? Laatste dagje van de werkweek, inderdaad. Ik moet ook nog even wakker worden. We hebben hier een hoop voor je klaarstaan. We gaan straks bellen met onze filmverslaggever, Merel van Baal. En we gaan het hebben over de nieuwe Scary Movie. Scary Movie 6 door de Wayans Brothers weer helemaal teruggepakt. Want ze hadden het eigenlijk verkocht. En als het lukt, dan gaan ze door tot en met 26, zeggen ze. Ja, een beetje gek natuurlijk. Maar zolang mensen willen gaan, gaan ze gewoon die films maken. En ze twijfelen ook weer of ze White Chicks 2 niet in het leven moeten brengen. Dus daarover zometeen meer in de Morning Show. Er staat ook een lekkere R&B classic voor je klaar. En eerst gaan we naar deze grote hit van Babyface. This is for the lover in you.

0: single van Paul Russell. High Maintenance hoor je op NPO Blends. Een beetje een red flag, hè? Als iemand echt heel veel van je tijd opeist en moeilijk is om tevreden te stellen. En die man Paul Russell, die kennen we natuurlijk ook van Lil Boothang en That Girl. Tracks die we ook draaien op NPO Blend. Hij heeft een nieuwe EP, die heet Miracle Mile. En dat is weer vernoemd naar de buurt waar hij vandaan komt in LA, in Los Angeles. Die schijnt dus Miracle Mile te heten. Goedemorgen, 19 over 7 momenteel. Mooi moment om een classic voor je te draaien.
1: R&B Classic.
0: Het zijn de drie zoons van Tito Jackson. Michael Jackson zou dan zeggen, hey Tito, hallo Tito. Nee, Tito Jackson was de vader van deze drie. Tash Jackson, Terrell Jackson en TJ Jackson. Ik heb het over 3T. Ja, de groep die komt naar Nederland. En ik zie eigenlijk weinig promotie ervoor. Maar ik vind het wel heel erg leuk dat ze komen. En wellicht gaan we ze ook interviewen. Zijn we mee bezig op dit moment. Ze komen op zaterdag 20 juni. Dan treden ze op bij de Foute Party in het Philips Stadion in Eindhoven. En op zondag 21 juni. Dan treden ze op bij de party van DJ Irwan en Rico Green. De R&B Singalong Party. En die is dan weer in de Chin Chin Club aan de Rozengracht in Amsterdam. 3T dus, ze komen deze kant op en ik dacht, ja, zal ik dan die track met Michael Jackson voor je draaien? Of gaan we toch gewoon naar de grote solo single? Why is de track met Michael Jackson, met hun oom dus, die hun een beetje begeleiden in hun carrière. En Anything is de grote solo single. Het is wel lekker.
2: Oh,

0: Martin, Eve en Alicia Keys op NPO Blend.
1: Het NPO Blend weer.
0: Ja, hier en daar buien vanmiddag, vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig bij maximaal 18 graden. Later op de dag wordt het lekker droog. Ik wil u nog even vertellen wat we zo meteen gaan doen. Want om 7:50 bellen we met Merel van Baal. Dat is onze filmjournalist. En die gaat ons onder andere vertellen over de film waar dit in zit.
2: What's up?
0: Ja, de nieuwe Scary Movie film is sinds gisteren in de Nederlandse bioscopen te zien. Dan heb ik het over Scary Movie 6. Wat is daar bijzonder aan? Nou, dat de Wayans Brothers het touw weer naar zich toe hebben getrokken. Die hebben weer alles in handen. En dat maakt het veel leuker, want ze zeggen zelf ook dat 5 ja, was een stukje minder. En nu ze er zelf bij betrokken zijn, is het weer die echte comedy die we van Scary Movie gewend zijn. Of van de Scary Movies, moet ik eigenlijk zeggen. En houdt het dan op bij nummer 6? Nee, ze gaan nog even door.
2: We see people want to laugh again. Mm-hmm. They come out in droves, make this a hit. Yeah, we doing White Chicks 2. Mm-hmm. That will be next. White Chicks 2, Scary Movie 7. I'm gonna do Scary Movie 36. Y'all gonna be so tired of Scary Movies. I'm like, fuck that movie.
0: Daarover zometeen meer. Story Lanes, die zit vast tot en met 2029. Maar je hoort hem wel op Blend.

0: Op 12 en 13 oktober treedt hij op in de Ziggo Dome in Amsterdam. J. Cole hoorde je met Life Sentence.
1: Mirror, mirror on the wall. Jean-Claude Van Damme, I'm fine.
2: Hey, how you doing?
3: Mr.
2: Bond. James Bond.
3: I'll never let go, I promise.
4: I'll be back.
5: Popcorn time.
0: Ja, ik wil je even een klein fragmentje laten horen. Kijk of je deze stem herkent.
6: We back.
0: Het was de stem van Marlon Wayans, een van de Wayans Brothers. En die schittert in de nieuwe Scary Movie, Scary Movie 6, die sinds gisteren in de bioscoop draait. Achter de film schrijft natuurlijk die grote familie die decennia lang een stempel drukt op comedy en film. De Wayans familie, van In Living Color tot White Chicks tot Scary Movie. Hun humor heeft een hele generatie beïnvloed en wellicht ook Hollywood veranderd. We kletsen erover met Merel van Baal, onze filmjournalist. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Ja, ik wilde hem dus gisteren kijken, Scary Movie 6, maar het is niet gelukt. Jij hebt hem wel gezien, hè?
7: Ja, ik heb hem gezien. Ja, klopt.
0: Aanrader?
7: Nou, laat ik het zo zeggen. Ik las een recensie van een collega van mij vanmorgen nog. En die had het heel mooi samengevat. Die zei, als je dit leuk vindt, dan weet je dat al van tevoren. Want dan heb je de andere Scary Movie films ook leuk gevonden. Maar als je die niks vond, dan dit ook niet. Het is gewoon, ja, het is hele platte humor natuurlijk. En daar moet je echt gewoon van houden. Dat is het punt, dat is het. En als je er niet van houdt, dan moet je het gewoon niet gaan kijken. Maar als je Scary Movie 1 leuk vond, ja, tuurlijk, dan heb je wel onderbroekenrol. Heel flauw, heel prat. Ja, wel veel grappen, dus.
0: En ze nemen een hoop films op de hak. Daar is ook een lijstje van gepubliceerd, dus dat is geen spoiling.
7: Nee, dat is geen spoiling. Eigenlijk alle grote films die de afgelopen tijd zijn uitgekomen.
0: Ja.
7: Smaal natuurlijk, Sinners wordt op de hak genomen. Het nieuwste Michael film wordt op de hak genomen. Eigenlijk kan je alle films van de afgelopen 5 jaar wel even op een lijstje zetten. Allemaal worden ze op de hak genomen. Dus een hele hoge grapdichtheid, dat sowieso.
0: Ja, en we kennen Marlon Wayans en Sean Wayans natuurlijk van de vorige Scary Movies, van White Chicks. Maar die familie is veel groter en heeft veel betekend voor Hollywood.
7: Zeker, ja. De Wayans Brothers is eigenlijk, de familie, ja, echt Hollywood royalty. Je hebt een paar van die families, zoals de Coppola-familie, zeg maar, die zoveel hebben gedaan. Het zijn natuurlijk meerdere broers en zussen die allemaal iets doen. Of ze nou schrijven, regisseren of acteren. En elkaar ook allemaal in werk hebben gehouden, als het ware. Dus je had in de jaren 90 had je toch die Living in Color.
0: Ja.
7: Ja, als mensen het niet kennen, ga het kijken. Het staat vast nog ergens op YouTube. Een comedyprogramma waarbij ze dus, dat was het begin eigenlijk, zetten ze hun eigen familie in het zonnetje. Maar ook Jim Carrey die is daar ontdekt. Begonnen. Jennifer Lopez is daar ook begonnen.
0: Oh ja.
7: En daarmee zijn ze eigenlijk verder gegaan. Constant films en series maken waarmee ze, ja, zichzelf rollen gaven en iedereen van de Wayans familie iets deed. En dat was dus ook Scary Movie, White Chicks, Little Man. En daarmee bewezen zij in die tijd, hey, er is een publiek voor films met zwarte acteurs, zwarte makers erachter.
0: Ja.
7: En dat heeft echt Hollywood wel veranderd, want daarvoor was dat eigenlijk, was dat er gewoon niet.
0: Nee, want zelfs zo'n Eddie Murphy, Coming to America, die is dan ook weer door een blanke vent, witte vent geregisseerd. Dus voor black comedy heeft het veel betekend, bedoel je dan?
7: Ja, zeker. Ik bedoel, ik denk dat heel veel mensen nu ook nog steeds wel geïnspireerd zijn hoe zij het deden. Want wat de Wayans familie zo goed deed, is eigenlijk dat ze het allemaal zelf in de hand hielden. Hè. Dus zelf niet afwachten of een studio zegt, oh, we geven je een kans. Maar ga zelf schrijven, produceren, acteren. Maak het gewoon zelf. En dat zie je nog steeds terug met een Cat Williams. Die doet dat ook nog wel. Kevin Hart heeft het ook gewoon vaker gezegd van, ja, ik doe dat ook. Want ik zag dat zij dat deed en dat werkt.
0: Ja.
7: Jamie Foxx. Die heeft ook gedaan, Tyler Perry heeft gedaan. Dus die creatieve controle houden over je eigen productie. En daarmee gewoon laten zien, yo, er is hier wel een publiek voor. Ja, dat hebben zij gedaan. Dat is gewoon echt geweldig.
0: Daar moet je natuurlijk wel een beetje geld voor hebben of investeerders voor vinden dan.
7: Ja, zeker. Ja, en ook gewoon. Ja, het is natuurlijk wel. Als je 10. Wat volgens mij zijn het 10 broers en zussen in totaal.
0: Wauw.
7: Ze hebben nu ook alweer. Die broers en zussen hebben nu ook weer kinderen. Die zijn overigens ook alweer te zien in de nieuwe Scary Movie film. Ja, als je zo'n grote familie hebt, is het ook wel makkelijk om te zeggen in het begin. Hé, als jij het nou schrijft. En als jij het nou produceert. Als jij het regisseert, ga ik acteren. En dan vinden we vast een studio om het uit te brengen. Ja, dat is natuurlijk wel makkelijk als je 12 mensen hebt of zo om dat mee te doen. Ja. Dan als je in je uppie bent, zeker.
0: Nou is Scary Movie dus in de bioscopen, de Scary Movie 6. Als jij één Wayans project wil aanwijzen waarvan je zegt, nou ga die kijken, is het dan deze film of zeg je nee, kijk iets anders om wat meer te zien van de talenten van de Wayans familie?
7: Nee, dan zou ik eigenlijk zeggen, kijk gewoon even Living in Color. En ik denk dat dat heel belangrijk is geweest. En dat heel veel mensen in Nederland kennen dat niet. Voor de rest, als je White Chicks nooit hebt gekeken, jongens. Ja. Ga je schamen, ga het kijken. en laat mij weten, want ik ben benieuwd. Anno 2026, is dat nog steeds...
0: Kan het nog, hè?
7: Ja, kan het eigenlijk nog? Ik had daar gisteren gesprek over. Ik weet het eigenlijk niet. Dus ik heb ook mijn stagiair van 18 ook de opdrachtgever gaat kijken. En laat mij weten of jij het nog vindt kunnen. Maar ja, White Chicks is wel een klassiekertje. Dus ga die vooral kijken. En ja, hou je van Scary Movie, van heel veel platte grappen en steun je de Wayans familie, dan is Scary Movie dus heus leuk. Het is niet zo erg als Scary Movie 5. Dat was echt een draak van een film. Het is nu terug in handen van de Wayans familie. En het is nu ja beter dan de vorige film.
0: Merel van Baal, filmjournalist, ook bij Veronica Superguide. Dankjewel.

namen van de kids van Rihanna en A$AP Rocky. Eentje heet RZA, zoals de leider, de frontman van de Wu-Tang Clan. Eén kind heet Riot en de andere heet Rocky Iris. Natuurlijk een beetje vernoemd naar A$AP Rocky zelf. Je luistert naar de Morning Show. 8 voor 8 momenteel. De tijd vliegt. Ik zie dat het vliegt inderdaad. We gaan het zo meteen na de headlines van 8 uur hebben over 50 Cent. En een beetje over het voetbalnieuws. Want de mannen van het Oranje team die zijn al naar New York gevlogen. Na toch wel een wat mindere wedstrijd die ze hebben gespeeld tegen Bulgarije. En ze gaan maandag gaan ze weer een wedstrijd spelen. En ik zit nog even te kijken tegen welk land was dat ook alweer. Vind ik dat snel? Komen we dat snel tegen? Ja, vast wel, hè. Ik zit even te kijken, was het Moldavië? Ja, Oezbekistan. Ja, zijn van die landen waar je niet heel veel van af weet. Maar we gaan er veel over uitzoeken en we gaan er zo over bellen met Jordi Yamali, sportverslaggever, die zich echt verdiept in het aankomende WK. Want dat gaat binnenkort alweer van start. Voor die tijd hoor je nog Girls, Girls, Girls van The Blueprint. Het mooie album van Jay-Z, misschien wel mijn favoriet. En Faith Evans en Loon heb ik voor je klaarstaan met Burning Up.

0: 8 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daar zat ook kinderporno bij, blijkt uit onderzoek van de NOS. De beruchte site kwam onlangs in het nieuws door video's waarin gedrogeerde vrouwen worden verkracht. Het OM doet al onderzoek. De directeur van expertisebureau voor online misbruik Off-Limits vindt dat de site, zolang het onderzoek loopt, offline moet.
2: Voor zo'n site als deze, waar zoveel materiaal op staat en wat maar door blijft gaan, zou ik eerst de site op zwart zetten, goed onderzoek doen. Is daarna alles in orde, kan die site weer de lucht in. Maar na zoveel berichtgeving, vind ik persoonlijk, mag zo'n site echt op zwart.
1: Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. En dat moet anders, zegt ABN.
3: Een onderdeel van de woningmarkt dat we echt zien waar meer gebouwd in moet worden, zijn bijvoorbeeld oudere woningen waar ouderen fijn kunnen wonen. Bijvoorbeeld met een fijne grote keuken of een extra hobbykamer. Maar wel gelijkvloers. En we zien eigenlijk dat dit aanbod nog niet afdoende is.
1: En als er dan meer oudere woningen zijn, kunnen jonge gezinnen de eengezinswoningen overnemen. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens Duitsland blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Het Kennedy Center in Washington is bezig de naamsverandering terug te draaien. Sinds een half jaar heet het cultuurpaleis het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dat in strijd is met statuten. Medewerkers moeten nu de naam van Trump verwijderen uit hun digitale handtekening. En ook brochures en de gevel worden aangepast. Het weer, vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
4: Luister deze week naar Blend en maak kans op tickets voor Jodeci. 20 juni, AFAS Live, Amsterdam. Meer info op nploblend.nl. BNN Vara, Cuba.
5: Ja, de morningshow. En als het nu niet lukt, probeer het gewoon nog een keer. Zegt Thalia op Try Again.

0: Sharon met Miss Dad. En die gaat een toertje doen in de landen die om ons heen liggen. In Parijs is op 9 juni, in Hamburg op 15 juni... en op 17 juni treedt ze op in Berlijn in Duitsland.
1: Hey.

0: voorlopig kan er nog wel een spatje regen vallen. Ik zat even te kijken, waar kijk jij naar uit? Naar het weekend wellicht ook. Morgen treedt Kanye West op in de Gelredome in Arnhem. Gaat gewoon allemaal door. En maandag doet hij dat nog een keer en dan is hij jarig. Hij is namelijk op 8 juni jarig. Mocht je ook jarig zijn vandaag, dan happy birthday. Feliz cumpleaños. En natuurlijk pa bien. Ja, ik zat ook te kijken. We gaan straks een gesprek hebben over het WK. Dus ik wilde heel even weten hoe het zit met die wedstrijden. Gaat al snel. Over 6 dagen is de eerste wedstrijd van het WK. Van het wereldkampioenschap voetbal. En het begint meteen met een wedstrijd Mexico-Zuid-Afrika. Maar misschien wel een hele belangrijke dag om in je agenda te zetten is zondag 14 juni. Dus dat is over iets meer dan een week. Dan zijn er toch een paar wedstrijden. Niet normaal. Ik denk dat ik gewoon thuis ga blijven. Vanaf middernacht Brazilië-Marokko. Meteen is dat het begin van de dag. Vervolgens is er een wedstrijd van Haiti-Schotland. Dan Australië-Turkije. Dat is om 6 uur 's ochtends. Dan even later Curaçao-Duitsland. Dat is dan om 7 uur. En om 10 uur speelt die zondagavond speelt Nederland tegen Japan. Dus ik denk die zondag is dan gewoon binnen blijven. We gaan het er zo nog even over hebben met Jordi Amali. Die is van ESPN, voetbalverslaggever. Kan ons alles vertellen over de voetbalwedstrijden die er aankomen. Want er is nog één oefenwedstrijd van Nederland tegen Oezbekistan. En dat is dan al maandag. Ze vliegen al naar New York of zijn al naar New York gevlogen. Kortom, we moeten het er zo even over hebben. Eerst even iets anders. Ik heb EO Technology voor je klaarstaan. Van 50 Cent en Justin Timberlake samen. En je weet van 50, nou, als hij je vervelend vindt of een hekel aan je heeft, dan brandt hij helemaal af. Maar als hij het leuk met je heeft, dan geeft hij complimenten.
1: Particularly Justin Timberlake, he's like a huge talent, man. Like I flew to Miami when we tried to make the record, and him and Timbaland was on tour, and vocally his voice was strained, so he couldn't record it the night that we actually came up with the concept. So I wrote the first verse, the intro on the first verse, and then I flew back to Los Angeles, and I came back 3 days later. I met them in Houston. They had 2 days off, and we actually completed the record.
0: Ja, zo ontstond dus EO Technology van het derde album van 50. Curtis en Timbaland heeft dus de hele beat gemaakt. Nog wat complimenten van 50 Cent voor Justin Timberlake.
1: Physically being in the studio with him and watching us work together, like watching him work, changed my perception of him a lot. Like I always thought he was talented, but he's a huge talent. Like everything you see, like when you hear it vocally, know that it happened like 1, 2, 3, we're done, let's go.
0: Gaat dus allemaal over deze track van het album Curtis van 50 Cent. Waarmee hij destijds de strijd opnam tegen Kanye West. Hij dacht dat hij meer albums ging verkopen dan Kanye West. Dat is niet gelukt, maar mooie platen zijn er wel uitgekomen. 50 en Justin Timberlake dus. EO Technology.

0: lekker gewoon gebleven. Jenny from the Block van Jennifer Lopez. Je luistert naar de Morning Show, 8:09 momenteel. Ik ben ook wel benieuwd wat je aan het doen bent op dit moment. Ben je al op je werk aangekomen? Ben je nog snel aan het klaarmaken? Ben je vrijdagje vrij? Of is het juist een lange dag vandaag? Laat het even weten via onze app. Dat is de NPO Luister app. Die kan je gewoon downloaden. En dan kan je klikken op berichtje. Dan kan je klikken op Blend. En dan een berichtje en zo een berichtje sturen. Ik zie bijvoorbeeld dat Oldschool, ik weet je naam niet, maar je noemt jezelf Oldschool, die zegt: de 17e ga ik naar Cypress Hill. Can't wait to put my set in the air. Ja, dat is ook een track van Cypress Hill natuurlijk. Set in the air. En put your set in the air is het dan. Ik denk dan meteen aan Insane in the Map Brain, toch? Eerste wat je denkt bij Cypress Hill. Maar ze zijn ook door de jaren heen heel erg veranderd. Hebben natuurlijk dingen gedaan met rockbands en zo. Dus misschien is Set in the Air wel moderner. Maar dankjewel voor je berichtje. En je kan dus ook een berichtje sturen via de NPO Luister app. Dan lees je hem zo meteen hiervoor. Ik heb een track voor je klaarstaan van Jack Harlow. En die kreeg heel veel kritiek omdat hij zijn album Monica had genoemd. Ik ga niet uitleggen waar Monica voor staat, maar je moet het maar een keer googlen. Het heeft te maken met een term die mensen in de States, mensen van kleur in de States voor elkaar hebben. En die dus niet kan uitgesproken worden door iemand die wit is. Maar hij legt even uit waarom dat album zo bijzonder voor hem is.
1: And obviously that's not exactly what we're doing now. But I wonder if you can talk me through letting go of some of that. Because that bluster is part of the original charm of Jack Harlow arriving into the game. And I wonder if you could talk about, do you have fond memories of that bluster? And what is it like to let go of that?
2: I think that's such a wonderful question. I definitely question how much of that bluster I'm able to access.
1: Yeah.
2: But I also know that there's different seasons in your career that call for different things. Mm-hmm. And I think I'm just embracing the season I'm in, and this is what it is. And, you know, I also think that life and a career, but life especially, humbles you and teaches you.
0: Life humbles you. Nou, laten we daarbij houden. Grote hit van Jack Harlow is dit. Love in

0: Kabadoe met On and On and On. En wat moet dat bijzonder zijn geweest dat op Koningsdag ze opeens op het podium stond op Pata Podium bij Radio Radio. Dat je opeens R. Kabadoe ziet verschijnen. Van he, ik wist niet eens dat ze in Nederland was.
1: Het NPO Blend weer.
0: Ik heb trouwens de hik, dus als je even niks hoort, dan ben ik het gewoon. In de ochtend trekken er buien over ons land. Vanmiddag wordt het vanuit het westen droger, daar steek ik weer. En er is geel zon bij graad of 18. Succes vandaag.

is NPO Blend, home of classic R&B, hip-hop en soul.

0: luisteren The Voice op NPO Blends.
1: Wake-up call.
0: Het is weer tijd voor een wake-up call en niet zomaar een wake-up call. Ons oranje team is officieel aangekomen in Amerika voor het WK. In New York wordt maandag de oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. En op 14 juni is onze eerste WK-wedstrijd en die is dan tegen Japan. Hoe staat Oranje ervoor en wat kunnen we verwachten van een toernooi? Daarover praten we met voetbaljournalist Jordi Amali, die het WK op de voet gaat volgen. Good morning.
2: Good morning.
0: Ik heb de hik, dus als je iets geks hoort, dan it's me.
2: Nee, geen probleem. Ik schrik nergens van. Maar ja, misschien is Nederland wel een klein beetje geschrokken van Nederland in de laatste oefenwedstrijd. Maar ja. We hebben nog tegen Oezbekistan om het goed te maken.
0: Ja, wat gebeurde daar tegen Algerije?
2: De selectie was nog niet helemaal compleet. Het is een uitzwaaiwedstrijd, dus een beetje marketingconcept. Maar in de core is het gewoon een oefenwedstrijd. Dan heb je de tegenstander die het totaal niet ziet als oefenwedstrijd. Fantastisch vak vol Algerijnen die er helemaal voor gingen. Ja, het kan een keer gebeuren. Als je kijkt naar de overige toplanden, Spanje, die speelt thuis gelijk tegen Irak. Frankrijk verliest van Ivoorkust, dus het zegt allemaal niet zoveel. Dus geen paniek.
0: Nee, maar de Algerijnen zaten er dus goed in. Het werd 1-0. Daar schrik je toch een beetje van, toch?
2: Ja, ik weet niet of je daar echt van moet schrikken. Weet je, de inzet in zo'n wedstrijd, je komt natuurlijk uit een langslopend seizoen. Er wordt in de tweede helft enorm veel gewisseld. Ik denk dat Nederland het volledige team heeft gewisseld 11 keer. Dus ja, weet je, het liefst ga je natuurlijk al klappend met het legioen richting Amerika. En heb je 4-5-0 gewonnen. Maar die tijden zijn ook wel een beetje voorbij hoor, dat je zomaar mensen 4-5-0 verslaat.
0: Oh ja. En maandag, wat denk je daarvan?
2: Dat is wel natuurlijk een andere test. En dat is een belangrijke test voor alle deelnemers, denk ik. Ik denk dat uiteindelijk alle deelnemers een oefenwedstrijd hebben op Amerikaanse of Mexicaanse, Canadese bodem. Want dan heb je een beetje te maken met de realiteit van de weersomstandigheden. Er zijn wat video's viraal gegaan van de Senegalese ploeg die een beetje verbaasd opkeken van dat de bal niet echt opstuiterde in het Amerikaanse stadion. Dus dan ga je echt gewoon met de omstandigheden te maken krijgen. En dat gaat meer zeggen, denk ik, van hoe de jongens daarop reageren en hoe ze daarop kunnen wennen, dan specifiek zeg maar de wedstrijd zelf tegen Oezbekistan.
0: En dan zondag, volgende week zondag, dus de 14e voor het Echi. Dan starten we meteen met Japan. Dat is best een sterk team, toch?
2: Dat is een supersterk team. En daar is ook weer, dat is wel mooi in deze tijd, dat er allemaal van die details, dingen als viraliteit kunnen scoren, omdat het WK nu langzaam toch wel uiteindelijk, dat is een beetje een lange aanloop nodig gehad, maar gaat leven. Dan zie je wat trainingsbeelden en dan zie je de techniek, de basistechniek van de Japanners. En dan zie je toch wel hele snelle, hele heftige voetbewegingen. En ze scoren ook gewoon goed. Ze hebben laatst 1-0 gewonnen van Engeland. In Nederland hebben we een paar grote Japanse spelers die natuurlijk indruk maken. Dus ja, het is wel een lekker begin, want normaal kan je misschien een klein beetje achteroverleunen en kijken hoe het start, het toernooi. Maar ja, nu zal Nederland gewoon meteen volle bak moeten gaan.
0: Ik zag ook de eerste wedstrijd is van Mexico tegen Zuid-Afrika. Dat is dus komende donderdag al. Naar welke wedstrijden kijk je uit?
2: Ja, Q, je weet, mijn roots liggen in Turkije. Dus van de week, ik zat nog helemaal niet zo in de Hosanna-stemming. En van de week was een oefenwedstrijd tegen het niet al te beste Noord-Macedonië. En die wonnen wij met 4-0. Fantastisch voetbal. Dus ik dacht, ging meteen in de modus van we worden wereldkampioen. Dus ik kijk wel uit naar de ochtendpotjes van Turkije.
0: Ja, want sowieso, die zondag, 14 juni, je hebt dus Brazilië tegen Marokko rond middernacht. Ja. Vervolgens heb je Haiti tegen Schotland, Australië, Turkije, Duitsland, Curaçao, Duitsland en dan Nederland, Japan. Je kan die hele zondag gewoon smullen.
2: Ja, het is gewoon zeker voor de diaspora aanwezig in ons land is dat natuurlijk de dag om naar uit te kijken. En Marokko, Brazilië, dat is wel een kraker hoor. Die Marokkanen hebben natuurlijk een fantastisch WK gespeeld. Een heel gek Afrika Cup, wel niet gewonnen op papier. Ja. En ja, dus die zitten goed in hun zelfvertrouwen. Maar ja, dan Brazilië is niet meer de Brazilië van vroeger. Maar het is wel de allergrootste naam om tegen te spelen. Dat is wel echt eentje om goed voor te gaan zitten.
0: Ik ga je nog om één voorspelling vragen. Hoe ver komen we met Oranje?
2: Ik zie, mensen zetten het wel hoog in. Weet je wat ik zo moeilijk vind? Met zoveel deelnemers heeft het zoveel invloed op. Ik moet nu iets tegen jou gaan zeggen. niet zo'n goede voorbereiding. Kwartfinale
0: gaan we halen. Jordi Amali, dankjewel. Dit is Usher met Nice and Slow.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.

Mastego met Unhinged op NPO Blend. We gaan zo meteen naar de Powerpoolcrew. De vraag is aan jou. Welke track wil je aan hebben? Welke track wil je horen als je lekker aan het...

Mastego met Unhinged op NPO Blend. We gaan zo meteen naar de Powerpokoe. De vraag is aan jou. Welke track wil je aan hebben? Welke track wil je horen als je lekker aan het gymmen bent? Dus wanneer je echt naar de

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Onderzoeksinstituut TNO begint een proef voor mensen die gezondheidsproblemen hebben door een koud, vochtig of slecht geventileerd huis. In 5 gemeenten, waaronder Heerlen en Almelo, kan de huisarts voor patiënten een verzoek indienen om een huis te verduurzamen. En de gemeente komt dan in actie, zegt TNO.
1: Daarin proberen we eigenlijk de zorgprofessionals te koppelen aan een energiecoach-traject lokaal. En daarmee te zorgen voor niet alleen het kunnen voorschrijven van medicatie, maar ook het kunnen bestellen van een verduurzaming van een gezonde woning.
0: In Groot-Brittannië gebeurt het al langer en volgens TNO werden de bewoners daarna gezonder. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Er werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De rechtbank in Assen doet vanmiddag uitspraak in de zaak van de grote kunstroof uit het Drents Museum. Justitie eiste tot 5,5 jaar cel. 2 van de 3 verdachten sloten een deal met justitie en gaven een deel van de buit terug in ruil voor strafverlaging. Maar een van de advocaten vindt de eis nog steeds te hoog, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
2: Een van de advocaten bijvoorbeeld vroeg om extra strafvermindering vanwege de inzet van undercoveragenten destijds, die zijn cliënten flink hebben aangepakt in een poging de kunstschat terug te vinden. De advocaat noemde dat grensoverschrijdende druk die je met de extra strafverlaging zou moeten worden gecompenseerd.
0: Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Luister deze week naar Blend en maak kans op tickets voor Jodeci. 20 juni, AFAS Live Amsterdam. Meer info op nploblend.nl. BNN Vara. Cuba.
4: Ja, wat wil je horen als powerpokoe? Van welke plaat krijg jij energie vandaag? Laat het even weten via de NPO Luister-app.

0: en zonnepanelen kapot zijn gegaan. Vandaag in de ochtend wel een beetje regen, maar het wordt zo'n 19 graden en later op de dag lekker droog. Dus dat zijn de vooruitzichten voor die mooie dag die net voorspeld werd. Het is 9 over 9 op je vrijdagochtend. Het weekend is weer in zicht. Maar ik kan me voorstellen dat je op die laatste dag van de werkweek toch een beetje extra power kan gebruiken. Power. En speciaal voor die mensen die harde werkers hebben, de Power Pokoe. Jasmine, mijn collega, heeft een leuk thema bedacht deze week. Zij is weer gaan sporten. De mensen hebben toch een beetje dat gevoel van, oh, de zomer, hij is net begonnen, hè, officieel. 1 juni is hij begonnen, dus maandag. Ja, dan heb je een beetje iets, een strandbody nodig, een beachbody, een summerbody. Zeg maar, je wil er wat gespierder uitzien, gewoon wat mooier, wat fitter. En dat doe je natuurlijk door naar de gym te gaan. En daarom zei zij van, ja, laten we Power Pokoes doen die mij helpen om in de gym echt met volle kracht te trainen. En ik vroeg dus net wat je dan zou willen horen. Nou, Selena die zegt Salt and Pepper met Push It. Kavish zegt Kanye met Stronger, zie ik hier. En Galit zegt voor mij Joe Budden met Pump It Up. Ik zit trouwens te kijken, volgens mij kan mijn collega Rowan er even bij. Ik zit volgens mij naar het verkeerde lijstje te kijken. Dit is het lijstje wat we gisteren allemaal binnenkregen. Heb jij het lijstje van vandaag voor je?
1: Ik heb het lijstje van vandaag voor me.
0: Ah, want ik zie dat Natasha bijvoorbeeld een berichtje heeft gestuurd.
1: Ja, zeker. Ja, Natasha zegt I got the power van Snap. Dan,
0: I got the power!
1: Ja, ook wel banger. Michael zegt Hot in Here van Nelly. Ja, je krijgt natuurlijk wel warm tijdens het sport, dus misschien dat dan is. Maar er is wel één overduidelijke winnaar van Jeffrey, Chris en Faye.
0: Allemaal gestemd op deze plaat.
1: Ja, allemaal gestemd op deze plaat.
0: Hij komt van DJ Khaled samen met T-Pain, Ludacris, Snoop Dogg en Rick Ross. Hij heet All I Do Is Win.
1: Yes.

Wilson, gebaseerd op een grote hit van Arrested Development. Deze heet Thankful en die is van Arrested Development. Die heet Everyday People. Het is 9:09. Leuk dat je luistert naar de Morning Show. Het is vandaag natuurlijk de dag voor het grote concert van Ye, a.k.a. Kanye West. Hij mag echt optreden morgen in de Gelredome. En ook maandag doet hij een optreden in de Gelredome in Arnhem. En dan is hij jarig. Ik zat ook nog even naar de andere verjaardagen te kijken. DJ Mustard, Mustard on the Beat. How? Die is vandaag 36 geworden. En R&B-zanger Brian McKnight is ook jarig. 57 geworden. Mocht je ook jarig zijn, happy birthday. Feliz cumpleaños. Gefeliciteerd flapstaart. Wat is er nog meer gaande vandaag? Nou, Jonna Fraser gaat optreden in de Hedon in Zwolle vanavond. Yves Lorenz staat zondag in de Paradiso. En verder is er nog genoeg aan clubavonden te doen. Vanavond in Tivoli Vredenburg, de party Jiggy. Een avond vol feel-good, hip-hop en R&B-vibes. En in de Paradiso in Amsterdam vandaag The Sun. Een clubnacht met reggaeton en urban Latin sounds. En dat is ook wel een beetje grappig dat The Sun dan gewoon uit de speakers knalt. Want het is natuurlijk niet een heerlijk weekendje. Niet een weekend om over naar huis te schrijven. Het is morgen een beetje regen.

0: kwam.
1: Ook dit is een ode aan Vice van het album Messier van Winnen. En een klein beetje hoor je Vice ook op deze track. Droomde even en daarom is het 9:30 geworden.
2: Het NPO Blend weer.
1: Ja, het weer. Vanochtend trekken buien over ons land. Vanmiddag wordt het vanuit het westen droger en krijgen we geregeld zon. Het wordt zo'n 18 à 19 graden vandaag. Tijd voor een beetje zon uit je speakers.
3: Caribbean Classic.
1: We noemden net al een aantal parties waar je naartoe kan vandaag. Want ja, het weekend breekt weer aan. Het weekend staat voor de deur. Maar we hebben de dancehall en reggae parties nog niet genoemd. Days Amsterdam Pull-Up is er bijvoorbeeld in Club Panama in Amsterdam. En dat is een party waar artiesten uit de Verenigde Staten en ook artiesten uit Engeland naartoe gaan. Zo kwam ik de artiest tegen die zichzelf Natty Campbell noemt. Een MC die eigenlijk een beetje van die snelle... Ja, vroeger noemde hij dat jungle of drum and bass beats zijn ding doet. Dus die komt naar de Panama in Amsterdam. Ook in Amsterdam is de Melkweg en daar zijn de Root Riders vandaag. Begon als een ode aan Bob Marley eigenlijk. Ze deden Bob Marley shows, maar ze hebben ook eigen tracks. Dus ik dacht, voordat dat die show begint, om je een beetje warm te maken voor die show in de Melkweg van de Root Riders vanavond, draaien we in plaats van de Root Riders zelf. Beautiful Day, Beautiful Life.

0: The Morning Mix.
1: Ja, het is weer tijd voor de Morning Mix. Die komt vandaag van de wonderful DJ Irwan. Die weer een nieuwe mix voor ons heeft gemaakt op deze vrijdagochtend. Die beginnen met deze mooie plaat.

0: Ja, met deze mooie track van Michael Jackson, I Can't Help It, van Off The Wall, sluit DJ Irwan zijn morning mix af. En ik dacht, zou Jamie nou op tijd zijn? Ja, tuurlijk is Jamie op tijd. Goedemorgen. Kom je erbij?
1: Goedemorgen.
0: Hey, daar is hij, Jamie van Jamie Jams, ladies and gentlemen.
1: Altijd een beetje spannend houden, hè?
0: Ja, tuurlijk. En jij zit natuurlijk in de laatste fase van de zoektocht naar de grootste hits van Naughty by Nature.
1: Ja, zeker. Ja, we hebben eigenlijk alleen nog maar grote hits toegevoegd. Gisteren met Janae samen.
0: Jamboree.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, nu wordt het wel moeilijk.
1: Toch? Maar elke keer als je denkt, oh, we hebben de grootste hits nu wel gehad, dan popt er toch weer eentje op ergens.
0: Eentje tevoorschijn.
1: Dus het zou best kunnen dat we nog een grote hit gaan toevoegen. Maar ik roep ook altijd op om even na te denken, als je een echte hip-hop liefhebber bent, een classic hip-hop liefhebber, om misschien nog met een ondergewaardeerd pareltje te komen. Een track waarvan je denkt, oh ja, die hebben ze ook nog gemaakt. Of misschien een andere track waar iets mee aan de hand was. Mag een samenwerking zijn. Whatever.
0: Maar, vandaag kan het nog.
1: Alleen vandaag nog, ja. We hebben nog één track nodig om de lijst compleet te maken.
0: Ja, ook leuk om even vooruit te kijken naar de show die na jou komt. Nee, wat zeg ik? Twee shows later.
1: Oh, wat dan?
0: Sonja Silva, die gaat vandaag de laatste kaarten voor Jodeci weggeven.
1: Ja, die zit inderdaad naast na mij. Om 1:00 begint zij. En zij zorgt ervoor dat je het weekend lekker ingaat met misschien wel 2 tickets voor de show van Jodeci binnenkort in Amsterdam.
0: Zou mooi zijn, toch, als je die wint?
1: Zeker. En we hebben de hele week al kaarten weggegeven. Ze zijn best wel gewild, kan ik je vertellen.
0: Ja.
1: Ja, dus ja. Zorg ervoor dat je die NPO-luisterapp op je telefoon hebt staan.
0: Dan heb
1: je
0: de mensen op de radio gehoord.
1: Ja, heb je een kleine voorsprong.
0: Ja, dat en meer zometeen op NPO Blend. Ik heb er nog eentje voor je voor de headlines van 10 uur. Dit is California Love van Tupac en Dr. Dre. Fijne dag en alvast fijn weekend.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft enkele weken geleden zijn partijlidmaatschap opgezegd. Volgens Tuinman heeft de recente leiderschapswissel binnen de partij hem heel veel pijn gedaan. Henk Vermeer nam de leiding over van Caroline van der Plas. Tuinman zegt dat hij zich schaart achter Mona Keizer, die de partij verliet na de machtswisseling. Meerdere BBB'ers hebben de afgelopen tijd de partij verlaten of hun steun uitgesproken voor Mona Keizer. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. De Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Xi is uitgenodigd door de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, melden staatsmedia van beide landen. Het staatsbezoek is op 8 en 9 juni. Het is voor het eerst sinds 2019 dat ze elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. China wil de banden met Noord-Korea aanhalen, omdat Kim ook steeds meer samenwerkt met Rusland. Rond deze tijd begint de parlementaire enquêtecommissie Corona met het verhoor van Jaap van Dissel. Tijdens de pandemie was hij directeur van het RIVM en voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde. Van Dissel werd geroemd om zijn rustige en uitgebreide uitleg, maar er was ook kritiek. Bijvoorbeeld omdat hij openlijk twijfelde over het nut van mondkapjes. Van Dissel kreeg in coronatijd ernstige doodsbedreigingen en moest beveiligd worden. Verschillende wetenschappers vinden dat het RIVM zijn fouten moet toegeven, zeiden ze tegen Nieuwsuur. Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18.
1: Luister deze week naar Blend en maak kans op tickets voor Jodeci. 20 juni, AFAS Live, Amsterdam. Meer info op npoblend.nl. Boomt. Jamie.
2: Happy Friday, de laatste werkdag van de week. Tijd om een beetje naar voren te bukken, tikkeltjes smerig gezicht te trekken en de boenda te bewegen. We gaan van start met Bootylicious.

dat je kans maakt op kaarten voor 90s-sensatie Jodeci over 2 weken in Amsterdam. Nu hebben we veel mensen rondlopen hier bij Blend met een voorliefde voor 90s R&B. Maar er is de één die dat echt leeft. Haar naam is Sonja Silva. Hoor je vanmiddag vanaf 1 uur. Dus ik ga ervan uit dat zij ook tickets voor je heeft geregeld. Je hebt het niet van mij, maar dan weet

Blend. Hey, weet je wat ik fascinerend blijf vinden? Ja, komt misschien een beetje onverwacht dit hoor, maar ruimtevaart. Ja, en zo'n beetje alle aspecten. Hè? Ik bedoel, de complottheorieën, de lanceringen van grote raketten. Ik heb wel eens zo'n satelliettreintje van Elon Musk voorbij zien komen, zodat ik s'avonds omhoog keek, weet je wel. Ja, het is gewoon krankzinnig wat voor magie daaromheen hangt. En dit is ook een goed verhaal. NASA heeft in 2008 een gigantische schotel afgericht op een planeet in de ruimte en daar een nummer van de Beatles heen gestraald. Dat deden ze, ja, een soort ludieke actie. Het nummer Across the Universe, dat bestond 40 jaar. NASA zelf bestond 50 jaar. Dus ja, mocht er buitenaards leven zijn die toevallig dan ook zo'n schotel hebben op dezelfde richting afgestemd, zeg maar, dan zouden ze die signalen kunnen ontvangen en dat liedje kunnen luisteren in theorie. Maar dat is later nog een keer gedaan met een nummer van Missy Elliott. En dat is dus het allereerste hiphopnummer dat de ruimte in werd gestuurd. En die directeur van NASA die zei destijds dat, nou ja, zowel de ruimtevaart als de kunst van Missy Elliott draait om het verleggen van grenzen. En sowieso houdt zij wel een beetje van dat space-thema. Hè? Als je naar bepaalde videoclips kijkt, dan zie je dat erin terug. Dus ja, ze hadden een beetje deze manier bedacht om dit nummer op een leuke manier te lanceren. Nou, ze mocht ook zelf kiezen waar het nummer dan naartoe gestraald zou worden. En zij koos voor Venus. Een planeet die volgens haar staat voor kracht, schoonheid en empowerment. Hey, wat een toestand allemaal. Wel een goed verhaal. En dat nummer is trouwens nog steeds onderweg. Ja, het schijnt een paar lichtjaren te duren, dus goed. Aliens moeten nog even geduld hebben. Het gaat allemaal om dit nummer. 2 jaar geleden werd hij de ruimte ingestuurd. Missy Elliott en The Rain.

For Real, Every Little Thing I Do. Je luistert NPO Blend. Zijn er series of films die iedereen in je omgeving gezien heeft, maar waar jij maar niet in komt, zeg maar? Of ja, waar je gewoon niks van begrijpt. Weet je, ik heb ooit geprobeerd om mijn vrouw naar Breaking Bad te laten kijken, omdat ik dat echt de beste serie ooit gemaakt vind, maar zij vond er niks aan. Ja, onbegrijpelijk. Maar goed, in Blend Memories heb ik zometeen dan weer een serie die de hele mensheid gezien heeft, behalve ik. Omdat, ja, ik daar gewoon geen reet aan vind. Ik ben benieuwd hoe jij in die wedstrijd zit. We gaan herinneringen ophalen, even naar 11. Childish Gambino hoor je zometeen en dit is In The Diary.

0: kan jij wat sexy en steamy R&B in je leven gebruiken? Luister dan deze week naar NPO Blend. En win tickets voor de legendarische 90s-sensatie Jodeci. Zaterdag 20 juni, AFAS Live Amsterdam. Luister Blend en win tickets. Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Aan het begin van het verhoor van de enquêtecommissie Corona heeft Jaap van Dissel ontkend dat het Outbreak Management Team een elitegroepje is. Volgens critici zaten er in het team te veel virologen en microbiologen en te weinig specialisten op andere gebieden, zoals ouderen. Daardoor zijn andere zaken over het hoofd gezien. Van Dissel geeft toe dat de focus in het begin was bepaald door de beelden uit Italië van doodskisten in de straten en dus minder gericht was op de alleroudste in de samenleving. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming voor de deur gehad. Dat was omdat hij vindt dat de 140 asielzoekers in de stad niet meteen weg hoeven. Het nieuwe college vindt van wel en wil dat Maassluis helemaal geen asielzoekers meer opvangt. De Vries ziet liever dat gemeenten onderling solidair zijn. Berichten op sociale media waren aanleiding voor de extra beveiliging bij zijn huis. Het heeft volgens de Vries veel impact gehad op hem en zijn gezin. Ook het college in Maassluis zegt politiek geweld af te keuren. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Hij deed dat omdat niet Mona Keizer, maar Henk Vermeer het leiderschap van de BBB overnam van Caroline van der Plas. Om die reden hebben meer BBB'ers de afgelopen tijd de partij verlaten. Voormalig hockeyer, hockeybondscoach en oranje teammanager Hans Joritsma is overleden. In 1978 veroverde hij als hockeyer zilver op het WK in Argentinië. Daar weigerde hij zijn medaille in ontvangst te nemen uit handen van de Argentijnse dictator Videla. Als bondscoach van de hockeyers werd hij 2 keer wereldkampioen. En van 1996 tot 2017 was hij teammanager van het Nederlands voetbalelftal. Daarmee werd hij onder meer tweede op het WK in 2010. Hans Joritsma was 77 jaar. Het weer, in het binnenland nog een paar buien. In het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Luister deze week naar Blend en maak kans op tickets voor Jodeci. 20 juni, AFAS Live, Amsterdam. Meer info op NPO.

0: moment met de throwbacks Bobby Valentino Slow Down. Met hier zometeen nog Craig David 7 Days.
1: Blend Memories.
0: En weet je nog wat je deed in 2011? Ik zou het niet weten, zo'n specifiek jaartal weet je wel. Maar we gaan even herinneringen ophalen met een ondeugende track uit dat jaar zometeen.
2: TV.
0: 2011 was ook het jaar dat er een serie verscheen waar ik tot op de dag van vandaag nog nooit een aflevering van gezien heb. En daar ben ik ook niet van plan, moet ik zeggen. Ja, weet je, als je niet van draken houdt en ridders en al die ongein, dan moet je dat niet doen. Maar weet je, de rest van de mensheid vindt dat blijkbaar wel leuk, want het werd een gigantisch succes, hè? Game of Thrones.
3: Lord Eddard Stark. I would name you the Hand of the King.
4: I have no choice.
5: That's what you tell your family. Tell yourselves. That's what men always say when honor calls. You do have a choice. And you've made it.
2: News.
0: Goed. Wat ik wel gezien heb op Netflix is de docu American Manhunt Osama Bin Laden. Even heel wat anders. Was wel echt zenuwslopend, moet ik zeggen. Want ja, je ziet echt hoe ze hem op het spoor komen, die hele actie voorbereiden en hem uiteindelijk uitschakelen, zeg maar. Want dat gebeurde ook allemaal in 2011, hè?
6: And then here's this compound.
7: Oh my god, we may have found him. The president said nobody else in our government is to know about this.
8: My team's going on the most important mission in modern history.
9: This is the moment when everything you've planned to get Bin Laden is on the line.
2: Music.
0: Ja, dit klinkt natuurlijk heel Amerikaans, is het ook, maar ze gebruiken wel echte beelden, dus dat is wel vet om te zien. Goed, vrouwen domineerden natuurlijk ook gewoon de hitlijsten in 2011. Hè? Nicki Minaj, Rihanna, uiteraard Beyoncé. En als het de vrouwen niet zelf waren, dan ging het wel over de vrouwen. Lloyd.

0: dat voel je aan alles. Zelfs aan de muziek hier bij Blend, toch?
1: Lloyd, Android 3000, Dedication to my ex. Push it ook nog eventjes. 7 Days, Craig David. Oh, daar hangt liefde in de lucht. En misschien nog wel veel meer. Oké, dan. Het is bijna 11:30. Craig David is trouwens in de buurt, hè, aan het eind van de maand. Ja, dan vindt in België het festival Locusse Feesten plaats. Dat is een beetje een gekke line-up. Gaat alle kanten op, maar de namen die ik wel interessant vond zijn... Diana Ross, Lenny Kravitz en dus Craig David. Ik zit heel even te kijken. Volgens mij staat hij niet op het Nederlands festival toch binnenkort. Of heb ik iets gemist? Nou, dan hoor ik het graag van je via de NPO Luisterapp. En anders kun je dus naar België om hem een keer live te zien. Is wel leuk, hè? Die grote hit 7 Days in Jamie's Jams. En het gaat toch echt gebeuren, hè? Geen inreisverbod, geen verloren rechtszaken en geen ingetrokken vergunningen. Hij is gewoon in het land. Zaterdag staat Kanye West in het Gelredome. En de pre-party zometeen hier in Jamie's Jams met Through the Wire. Eerst nog even terug in de tijd. Doen we met Soul to Soul en

gaan proberen voor de mic met een grote hit. Ja, en nu weten we allemaal hoe het vandaag de dag met hem gesteld is, hè. Ja, niet vies van een smetje hier en daar. Maar goed, hij staat toch echt in Nederland in het Gelredome dit weekend. En de komende maandag. Heel veel plezier als je daarbij bent. Laat ons vooral even weten hoe het was, hè. Je luistert Jamie's Jams onderweg naar de vrijdagmiddag met Georgia Smith coming up en Rex and Effect.

toch? Het hangt gewoon in de lucht vandaag. Bijna weekend, John Legend. Wat een tune is dit. En met Ludacris samen op Tonight. Best You Ever Had. Hoor je helemaal nergens? Je kan nu gaan zappen. Links, rechts, DAB, online, FM. Is geen ander radiostation dat dit soort tunes voor je draait. Iedere dag opnieuw. Welkom bij NPO Blend. We houden van een beetje opscheppen. Het is ook gewoon omdat het waar is. Jamie's Jams, iedere werkdag bij je tussen 10 en...

0: 12 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. Volgens Van Dissel had het OMT minder afhankelijk moeten zijn van de WHO. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar zo benadrukte hij: het was roeien met de riemen die je hebt. Er moeten strengere regels komen voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD. Dat wil het kabinet. Als een buitenlands bedrijf het koopt, mag het land waar het bedrijf zit niet gegevens van Nederlanders inzien. Het kabinet wil dat de aanbesteding van Solvinity daarom onder de strenge aanbestedingsregels van Defensie valt. Dan worden bedrijven uitgesloten die via lokale wetgeving data van Nederlanders kunnen opvragen. Als een bedrijf uit de VS Solvinity zou kopen, kan de VS eventueel bij de gegevens komen. Daarom heeft het kabinet de overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf verboden. In Roemenië is in de haven van Constanța aan de Zwarte Zee een drone ontploft. Volgens de Roemeense autoriteiten gaat het om een varend onbemand toestel dat wordt gebruikt in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Een deel van het havengebied is geëvacueerd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Volgens Roemeense media zijn er nog 3 drones gevonden. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden die later tot ontploffing is gebracht. De Noorse kroonprinses Mette Marit staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie, meldt het Noorse Koningshuis. 8 jaar geleden kreeg ze de diagnose longfibrose, waarbij littekenweefsel in de longen ontstaat, waardoor die moeilijker zuurstof opnemen. Volgens het Koningshuis is haar toestand verslechterd. Zolang ze nog wacht op een operatie, kan ze haar officiële taken niet of beperkt uitvoeren. Het weer, in het binnenland nog een paar buien, in het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Blend en maak kans op tickets voor Jodeci. 20 juni, AFAS Live, Amsterdam. Meer info op nploblend.nl.

0: Essentials.
1: En de Thrift Shop des Levens, Rue in Jamie's Gems. Het is tijd voor de grote finale, de Big Finals. Afgelopen maandag zijn we een zoektocht gestart. Dat was een zoektocht naar 5 tracks van de legendarische hiphopgroep Naughty by Nature. En niet zomaar 5 tracks, nee, echt 5 liedjes die iedereen een keer gehoord moet hebben in het leven. Die hun carrière goed samenvat, wat zij voor de hiphop en de muziek hebben betekend. Ja, en wat je tot hun absolute essentials kunt bombarderen. En we zijn aardig op weg. 4 tracks staan er al op de lijst. De grote hits, je kent

0: And essentials.
1: Oh, deze week onze vrienden van Naughty by Nature in de spotlight. Als het gaat om hun essentials. Wat zijn nou 5 tracks die ook jouw kleine neefje en bejaarde buurvrouw echt absoluut gehoord moeten hebben om een beetje mee te kunnen praten? Nou, we hebben echt al een heel lekker lijstje gemaakt. Hè. Thanks voor alle berichten sowieso die zijn binnengekomen deze week. Hip Hop Hooray op de lijst. OPP, Feel Me Flow en Jamboree met Jenné. Welke track maakt dit nou compleet, hè? Ik zie van alles binnenkomen in de NPO Luister-app, maar waar iedereen het wel een beetje over eens is, is dat deze 4 tracks, dat zijn de grote commerciële hits geworden. En dat hebben ze masterlijk gedaan natuurlijk. Maar ja, het zijn ook gewoon ergens jongens van de straat die ook gewoon hun rauwe verhaal willen vertellen. En dat gebeurt op een aantal tracks, waaronder op een track die we nu gaan toevoegen, 1991. Ik zie dat, even kijken, Caroline. Ja, die stuurt hem ook in. Die heeft het dan nog wel over een live versie bij MTV Raps. Ja, dat zou wel hard zijn, maar we pakken even het origineel. Nummertje 5 om de lijst compleet te maken is voor Naughty by Nature en Uptown Anthem.
0: Blend Essentials.

0: Bijzonder hè, dat je dan Just Fine draait en dat dan Sonja Silva binnenkomt lopen. Hey. Dat is ongelooflijk.
1: Ik dacht dat jij ging uithalen zo met dat vingertje.
0: Nee, maar ik deed alleen even het vingertje, zeg maar. Nee, maar dat moet je lekker aan Mary overlaten, toch?
1: Ja, dat is ook waar. Dat is ook waar.
0: Was je erbij op North Sea Jazz vorig jaar?
1: Nee.
0: Oh.
1: Zo jammer, want ik ben ook groot fan van Maxwell. Dus ja. Ik heb gemist.
0: Ja, dat was fantastisch.
1: Ja, maar misschien dit jaar, hè?
0: Dit jaar is ook een lekkere line-up, hè?
1: Ja, Givian.
0: Givian, ja, The Roots.
1: John Legend.
0: John Legend, inderdaad.
1: Oh.
0: Och, en Blend is er ook gewoon bij. Dus we kunnen op zich wel wat regelen. Dat gaat helemaal goed komen.
1: Ja, toch?
0: En als je nu luistert, wij gaan daar. Ik mag dat nog niet zeggen, maar het is altijd heel gevaarlijk om mij informatie te geven wat ik nog niet mag zeggen. Maar wij gaan ook gewoon kaart voor North Sea Jazz weggeven, hoor. Maak je maar geen zorgen.
1: Serieus?
0: Ja, tuurlijk.
1: Oh, vet. Oh, leuk.
0: Ja. Ja.
1: We blijven maar dingen weggeven.
0: Weekendtickets ook, hè? Dus dat is hartstikke uitverkocht. Nee, maar goed, dat mag ik dus nog niet zeggen. Dus,
1: euro of zo.
0: Ja, niet doorvertellen. Ik heb het niet gezegd.
1: Nee, ik zeg niks. Over kaarten weggeven gesproken.
0: Ja, zeg maar wat je wel
1: ik
0: mogen vertellen.
1: Ik mag de laatste weggeven van Jodeci, hè?
0: God, maar jij bent toch ook echt opgegroeid met de muziek van Jodeci?
1: 100%. Sterker nog, ik heb Casey en Jojo geïnterviewd. Dat was echt het raarste interview dat ik ooit heb gehad.
0: Oh ja?
1: Die waren een beetje stoned.
0: Ja, zoals heel veel artiesten die dan naar Nederland kwamen natuurlijk.
1: Ja, en toen waren we klaar en toen was het zo... Baby, what are you doing tonight?
0: Oh ja. Ja, maar ja, dat verwacht je dan ook wel een beetje. Ik ga naar huis, ga naar mijn man. Oprotten. Ja, moet je net Sonja hebben. Oké, meer anekdotes zometeen. Maar vooral als je deze 90's sensatie live wil zien... even blijven hangen bij Sonja, want zij gaat dus de allerlaatste kaarten weggeven.
1: Yes.
0: Oh, lekker hoor. En ze zijn echt gewild, hè? Dat kan ik je wel vertellen. Dus dat mag best wel een moeilijke prijsvraag zijn vandaag.
1: Ja, hij is ook wel een beetje pittig.
0: Ja, is die pittig?
1: Ja, vind ik wel. Okay. We gaan de uithaal weer doen, maar komt goed.
0: Oké, komt goed. De NPO Luisterapp alvast op je telefoon zetten, komt het helemaal goed. Goed weekend.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de WHO onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie corona in de Tweede Kamer. In het begin leek het volgens de WHO op een eerdere uitbraak van SARS. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar hij moest roeien met de riemen die hij had, zegt hij. Van Dissel zegt ook dat Nederland niet eerder in lockdown had moeten gaan. Het was op dat moment volgens hem onrealistisch om dat aan bijvoorbeeld Groningers te vragen, waar op dat moment het virus helemaal niet rondging. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het kabinet wil met nieuwe regels voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD voorkomen dat gegevens van Nederlanders in buitenlandse handen kunnen vallen. Partijen die door lokale wetgeving bij die gegevens zouden kunnen, wil het kabinet uitsluiten. Eerder stak het kabinet een stokje voor een overname door een Amerikaans bedrijf. Op een middelbare school in Rome hebben leerlingen een villa uit de Romeinse tijd gevonden, onder de gymzaal van hun eigen schoolgebouw. Tijdens een protestactie ontdekten ze toevallig allerlei ondergrondse ruimtes. Die bleken bij een woning uit de 2e eeuw na Christus te horen. De muren zijn versierd met fresco's die vrijwel intact zijn gebleven. De school en de archeologen willen de ruimte voor het publiek openstellen, waarbij de leerlingen rondleidingen zullen geven. Het weer. In het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Blend en maak kans op tickets voor Jodeci. 20 juni, AFAS Live, Amsterdam. Meer info op nploblend.nl. NTR, Sonja.
2: Vandaag geef ik niet alleen de laatste 2 kaarten weg voor het concert van Jodeci. Je hoort ook wat voor bijzonders ik ga doen op 19 juni. Blijf luisteren.

0: Silva.
1: Hey, hallo. Een hele goede middag en welkom bij Sonja Silva op NPO Blend. Dit is jouw muzikale opmaat naar je weekend. De energy drink die je door je afterlunch dip heen gaat slepen. En vandaag geef ik de laatste twee kaarten weg voor het concert van Jodeci op 20 juni in de AFAS Live in Amsterdam. Ja, luister, als je van 90s R&B houdt, dan wil je daar natuurlijk gewoon bij zijn. Dus als je kaarten wil winnen, moet je zeker blijven luisteren. En Lisa is er al vroeg bij, want ze appte... Oeh, Jodeci, ik hoorde dat er kaartjes te winnen zijn. Zeker, Lisa, dus blijf luisteren. Het is vandaag worstenbroodjesdag, donutdag, maar ook ballonvaartdag. Ik zeg je eerlijk, ik zou voor nog geen miljoen belastingvrij in zo'n mandje stappen. Als ik namelijk op hakken loop, dan heb ik al hoogtevrees. Zou jij dat durven? Zou jij durven in een ballon, in zo'n lucht, hoe noem je zo'n ding? Zo'n ballon te stappen en dan in zo'n mandje? Afschuwelijk. Ik zou het in ieder geval nooit durven. En ik ben ook benieuwd, wat is jouw raarste fobie? Stuur me een bericht via de NPO Luister-app met jouw grootste angst. Ik heb er zelf nog eentje, maar die is zo weird. Die ga ik later met je delen, maar ik wil er eerst eentje van jou horen. En Jean-Paul, nou, die is volgens mij helemaal nergens bang voor. Dit is She Doesn't Mind.

Anouk stuurde mij een bericht via de NPO Luister-app. Zij zit te genieten. Ze zegt, ja, Jill Scott, lekker. Dankjewel Sonja voor het draaien. Nog 1 uurtje en dan klap ik de laptop dicht. Vanavond barbecuen, hopelijk blijft het droog. Nou, Anouk, ik duim voor je. Eet smakelijk alvast. En Jasmine vraagt nog, Sonja, welk nummer draaide je voor Jill Scott? Zo lekker, maar ik kom niet op de titel. Nou, Jasmine, dat was Sean Paul met She Doesn't Mind. En gaan wij ondertussen verder met Brownstone. Die ken je natuurlijk nog wel van hun grote hit If You Love Me uit 1994. Wist jij trouwens dat ze in de jaren 90 de eerste groep waren die tekende bij het nieuwe platenlabel MJJ Music van Michael Jackson? De toekomst leek veelbelovend voor ze, maar het leven loopt nou eenmaal soms anders dan gepland. En groepslid Charmaine Maxwell overleed helaas in 2015, veel te vroeg na een noodlottig geval in haar eigen woning. En misschien is dat ook wel de reden waarom deze track tegenwoordig toch anders bij mij binnenkomt dan toen. Je hoort niet alleen een hit, je hoort ook een stukje geschiedenis. Dit is Brownstone met If You Love Me.

Je hoort het, we gaan even samen genieten van een track die je even uit je hysterische flow van vandaag haalt. Even lekker de snelheid eruit en de rust erin. En voor de Blend Break van vandaag reizen we terug naar het jaar 2014. Het jaar waarin iedereen ineens een emmer ijskoud water over zijn hoofd gooide voor de Ice Bucket Challenge. Pharrell met Happy zo vaak gedraaid werd dat het bijna een vorm van terreur werd. En Kim Kardashian het internet probeerde te slopen met haar beroemde billentafel-fotoshoot. Weet je vast nog wel. En in datzelfde jaar bracht Labyrinth een hele bijzondere track uit. Even real talk. Toen ik me gisteren aan het voorbereiden was voor vandaag, kreeg ik al kippenvel bij het idee van dit lied. En dat is wat voor mij persoonlijk goede muziek is. Labyrinth is een zanger uit Londen en hij is een van die zeldzame artiesten die werkelijk alles kan. Zingen, produceren, schrijven en complete werelden bouwen met muziek. En veel mensen denken dat de prachtige single Jealous een liefdesliedje is. Dat gaat over zijn ex die hij zo mist. Maar niets is minder waar. Labyrinth schreef Jealous namelijk over zijn vader die het gezin verliet toen hij 4 was. En later zelfs nieuwe gezinnen stichtte. Ja, dat hoorde je goed. Nieuwe gezinnen. Meervoud. Het nummer gaat over het gevoel dat hij jaloers was op de mensen die wel een band met hun vader hadden. En nu je dit weet, komt Jealous opeens anders binnen. Want je hoort iemand die rouwt om iets wat hij nooit heeft gehad. Een vader die er had moeten zijn. Wat het nummer zo aangrijpend maakt voor mij, is het is geen boos lied. Hij zingt niet ik haat je omdat je wegging. Hij zingt eigenlijk ik gun je jouw geluk. Maar het doet pijn dat je gelukkig bent zonder mij. En dit past eigenlijk ook goed bij de vraag van vandaag. We hebben natuurlijk allemaal fobieën. Ik heb hoogtevrees, andere mensen zijn weer ontzettend bang voor spinnen of katten of spreken in het openbaar. Maar volgens mij is er iets dat nog veel enger is. Terugkijken op je leven en ontdekken dat sommige dingen nooit meer gerepareerd kunnen worden. En precies dat hoor ik als ik naar deze track luister. Dus ga er even lekker voor zitten. Doe je ogen dicht, ontspan en luister naar deze prachtige lyrics en stem. Dit is Labyrinth en Jealous.

Je hoorde de Fugees met Ready or Not. Vergeet niet te blijven luisteren als je kaarten wilt winnen voor het concert van Jodeci, want vandaag mag ik de laatste twee kaarten weggeven. En we spelen daarvoor straks het spel De Uithaal. Maar dat is dus straks. En misschien heb je het al voorbij zien komen op mijn socials. Ik ga vandaag iets bekendmaken wat ik op 19 juni in mijn show ga doen. En trust me, het is geweldig. Maar nu eerst een artiest waarvan volgens mij de helft van de wereld zijn naam verkeerd uitspreekt. Zo grappig. Als je even niks te doen hebt, kijk dan eens op YouTube. Want er zijn zoveel filmpjes van mensen die het verkeerd uitspreken. En hij heeft daar zelf ook een filmpje over gemaakt. Ik moet eerlijk zeggen dat ik hem even heb gecheckt, want ik wist het ook niet meer. Maar de goede uitspraak is dus El Mean. Alsof het gaat over iemand die gemeen is. Mean. Dus laten we dan ook maar meteen gaan luisteren naar die heerlijke track van El Mean. Dit is Lightwork.

0: Nieuws ben ik er weer. Ik ga dan direct de laatste twee kaarten weggeven voor Jodeci op 20 juni. Dus als je daarbij wil zijn, blijf dan zeker luisteren. En ik ga bekendmaken wat ik ga doen in deze show op 19 juni. En het is zo'n slecht idee, maar ik ga het toch doen. Tot zometeen.
1: Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 2 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder TenneT wil een ondergrondse stroomsnelweg maken in de Westerschelde. Er moeten 2 elektriciteitstunnels worden geboord onder het water. Daarin komen dikke stroomkabels die Zeeuws-Vlaanderen in de toekomst van stroom moeten voorzien. De netbeheerder heeft verschillende opties bekeken en de tunnels hebben volgens het bedrijf de minste impact op de scheepvaart en de natuur. Het is wel duurder dan bijvoorbeeld hoogspanningsmasten plaatsen, maar bewoners, lokale politici en natuurliefhebbers wilden dat niet omdat het de natuur zou verstoren. Israël heeft in het geheim militairen naar Azerbeidzjan gestuurd in de oorlog met Iran. Dat schrijft CNN op basis van bronnen. De troepen waren actief in het zuiden van Azerbeidzjan, vlakbij de grens met Iran. Ze zouden inlichtingenmissies en drone-operaties hebben uitgevoerd. De militairen zouden ook een belangrijk lid van de revolutionaire garde hebben geliquideerd. In België is een gevangene ontsnapt, melden Belgische media. Hij was in het ziekenhuis voor een medische ingreep. Toen hij andere kleding moest aantrekken, lukte het hem om er vandoor te gaan met behulp van een scherp voorwerp. Hij is nog altijd op de vlucht. Voetbalscheidsrechters in de Eredivisie hebben dit jaar 21 keer een foute beslissing genomen, ondanks de VAR, de videoscheidsrechter. Dat maakte KNVB bekend. Het aantal fouten neemt de laatste jaren wel af. De VAR controleert tijdens een wedstrijd met videobeelden of er bijvoorbeeld wel of niet een overtreding is gemaakt. Vooral in september en oktober werden daarbij veel fouten gemaakt. Later ging het beter, zegt de KNVB. In totaal greep de VAR dit seizoen 105 keer in. Het weer. In het zuiden en oosten buien. In de kustprovincies droog en dan geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt dan opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister deze week naar Blend en maak kans op tickets voor Jodeci. 20 juni, AFAS Live, Amsterdam. Meer info op nploblend.nl. NTR, Sonja.
0: Ik ga dus inderdaad dit komende uur de laatste 2 kaarten weggeven voor het concert van Jodeci. Oh my goodness, wil je erbij zijn? Blijf luisteren.

Jodeci. Het is zover. Guys, binnen een half uur mag ik de laatste kaarten gaan weggeven voor een van de grootste acts van de 90s. Jodeci, Devante Swing, Mr. Delvin, Casey en Jojo komen op 20 januari naar Amsterdam voor een concert met alle grote hits die ze de afgelopen 35 jaar hebben uitgebracht. Deze hele week hebben we kaarten weggegeven bij NPO Blend. En omdat dit de allerlaatste twee kaarten zijn, ik ga ze natuurlijk niet zomaar weggeven. Ze zijn nogal gewild. Gerald stuurde een berichtje via de NPO-app. En hij zegt, we zitten al klaar. Ze zeggen driemaal is scheepsrecht. Elke keer met de kaartjes kreeg ik een bug, waardoor ik mijn berichten niet goed door kon laten komen. Gisteren Jamie drie keer moeten stalken voordat hij iets van me doorkreeg. Nou, Gerald, Jamie vindt het gewoon hartstikke leuk hoor, stiekem, als je hem stalkt. Dus dat maakt me niet uit. Zei ik net 20 januari? Dat is wel heel ver weg. Nee hoor, het is al 20 juni. Dus, ga er even goed voor zitten en ga even goed luisteren. Je hoort nu namelijk een kort fragment met een uithaal van Jodeci. En ga dus naar de NPO Luister-app als je weet bij welke Jodeci-song deze uithaal hoort. Het is ook lekker als je dan de uithaal even hoort natuurlijk. Ik ga hem voor je instarten. Wel een heel spannend muziekje zo. I love it. Komt ie aan. Nog eenmaal. Hier is de uithaal. Nog steeds niet. Het komt goed, let op. Ik maak het spannend, hè. Ik had gezegd, ik ga natuurlijk sowieso geen kaarten zomaar weggeven. Dus ga nu goed zitten, want nu komt ie echt. Dit is de uithaal voor Jodeci. En? Herkende je hem? Herkende je hem of niet? Laat me even weten via de NPO-app of jij hem herkende. En zo niet, ja, dan heb je pech, want dan kan je de kaarten ook niet winnen. Ga snel naar de NPO-luister-app. Straks hoor je nog de Blend Boombox en Stevie Wonder. Maar we gaan nu eerst luisteren naar Chris Brown met Bryson Tiller en Usher met de remix van It Depends. Tot zometeen.

0: naar Jodeci.
1: Het is tijd om de laatste twee kaarten voor Jodeci weg te gaan geven. Super spannend. Ik vroeg je net natuurlijk al welke uithaal. Als je deze zo meteen hoort, welk nummer hoort bij de uithaal die ik je nu ga laten horen? Ga maar luisteren. Yes, super spannend. En aan de telefoon heb ik, als het goed is, hangen, Rowena. Rowena is 49 jaar, ze komt uit Den Haag. In het dagelijks leven is zij student, pedagogisch medewerker en dansdocent. En ze houdt van motorrijden. Rowena, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Sonja.
1: Hallo, hoe is het
2: Hallo.
1: Met je?
2: Ja, helemaal goed. Al helemaal happy dat jullie gewoon sowieso live spreken.
1: Nice, toch? Ja. Hey, en even over Jodeci, hè? Wat is jouw favoriete Jodeci-track?
2: If loving you is all that I have to do with Mary J. Blige.
1: Ah, nice, nice. En heb je ze ooit wel eens live gezien?
2: Nee. Mijn zusje wel, eerder dan ik. Mm-hmm. Ik heb nog een mooie handtekening, maar ik heb zelf nooit de kans gehad om zelf te gaan.
1: Dus misschien wordt dit wel de eerste keer.
2: Het zou zo gaaf zijn.
1: Oké, Rowena, wat we gaan doen. Ik tel terug van 3 naar 0. En dan mag jij roepen welke track jij denkt dat het is. Ben je er klaar voor?
2: Yes.
1: All right, 3, 2, 1, shoot. Wat denk je dat het is?
2: Ik heb helemaal niets gehoord.
1: Nee, welke track denk je dat het is? Of welke track denk je dat de uithaal is?
2: Oh, sorry. Ja. Nee.
1: Ik begon me al zorgen te maken. Ik dacht, je weet het niet.
2: Nee,
1: dus nog 1 keer voor de duidelijkheid. Welke track denk je dat het is?
2: Lately.
1: Gefeliciteerd, Rowena. Je hebt het helemaal goed. Jij gaat op 20 juni naar het concert van Jodeci.
2: Yes.
1: Hoe blij ben je?
2: Ah ja, onbeschrijfelijk.
1: Laat eens horen hoe blij. Lekker.
2: Super gaaf.
1: Heel veel plezier. Maak leuke filmpjes. Stuur die even op onze socials. En tag ons ook zeker even in de socials als je gaat. Heel erg veel plezier. Ik ga Lately ook meteen voor je draaien om vast in de stemming te komen. Wil jij hem anders even aankondigen?
2: Yes, of course. Nou, iedereen die luistert, fan is. Nu komt Lately. Sorry. Voor iedereen Lately. Niet te vallen.
1: Veel plezier.
2: Doei.

Blend Boombox. Die ene track die meteen een glimlach op je gezicht tovert. Door de pure nostalgie. En we gaan hiervoor terug naar het jaar 1988. Besef heel even, dat is 38 jaar geleden. Op 3 mei 1988 kwam de groep Guy uit met de track Groove Me. De tweede single van het gelijknamige album. En voor mij is dit nou echt zo'n nummer dat je in één keer terugbrengt naar een andere tijd. Een tijd van cassettebandjes, zwoele zomeravonden en muziek die je niet alleen hoorde, maar zeker ook voelde. Guy begon ooit als het trio Teddy Riley, Aaron Hall en Timmy Gadling, maar nog voordat de groep echt doorbrak, vertrok Gadling. Daarom kennen de meeste mensen hem niet, terwijl hij wel aan de basis stond van het succesverhaal van Guy. Groove Me groeide uit tot een van de grote R&B-hits van de zomer van 1988 en wordt nog steeds gezien als een perfect voorbeeld van het geluid dat de jaren 90 zou gaan domineren. En als je goed luistert, dan hoor je dus de toekomst al voorzichtig aankloppen. Alsof de jaren 90 zich heel even laten horen, nog voordat ze echt begonnen waren. Dit is de Blend Boombox van deze week. Dit is Guy, Groove Me.

meer. Globofobie en blijkbaar ook ligirofobie. Nou, dat klinkt als een hele nare, zeldzame aandoening, maar het betekent gewoon dat ik schrik van ballonnen en fluitketels. Jawel. Je weet wel, dat zijn die ouderwetse waterkokers met zo'n fluitje erop. Dat komt denk ik doordat mijn ouders vroeger zo'n ding hadden. En als dat water dan ging koken, dan ging hij keihard fluiten en dan vloog die dopper met een bloedgang af. Ik denk dat ik daar gewoon een traumaatje aan heb overgehouden. En in de NPO Luister-app komen jullie ook allemaal fobieën vertellen. In deze bijvoorbeeld. Het klinkt heel raar, Sonja, maar ik ben doodsbang voor knoppen. Knopen. Oh, wat interessant. Vooral die losse plastic knopen. Ik draag echt nooit overhemden ook. Groetjes van Tim. Dankjewel, Tim. En Dave zegt, ik heb dus last van thalassofobie. Ken je dat? Ik kan dus echt niet naar plaatjes kijken van mensen die zwemmen in de oceaan. Of walvissen die in het water zwemmen. Wauw. En Sarah durft niet op de snelweg te rijden. Ze laat weten in de app, ooit stond ik te tanken langs de snelweg. Ik zag toen hoe hard de auto's langs kwamen rijden. En sindsdien wil ik er niet meer op rijden. Dus sindsdien rij ik over een binnenweg naar mijn werk. Op zich doe ik er net zo lang over. Behalve als ik vastzit achter een trekker. Dankjewel Sarah, Dave en Tim. Dankzij jullie berichtjes voel ik me nu iets minder weird. Laat me nog even weten wat jouw bizarre fobie is op de NPO Luister-app. Dan kan ik die zo nog even voorlezen. Nu eerst Nia Smith samen met Destin Conrad en Tough.

0: Nederland was niet goed voorbereid op de coronacrisis en is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Aalbersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Aalbersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De mannen die werden verdacht van de kunstroof uit het Drents Museum hebben alle drie celstraffen gekregen van bijna 4 jaar. Begin vorig jaar werden uit het museum in Assen een gouden helm en 3 armbanden uit Roemenië gestolen. In ruil voor strafvermindering sloten 2 van de 3 mannen een deal met justitie en werd een deel van de buit teruggegeven. Toch was hun straf hoger dan de eis. De derde man sloot geen deal omdat hij naar eigen zeggen niet bij de roof betrokken was. De rechtbank vindt van wel. Daarom krijgt hij dezelfde straf van bijna 4 jaar opgelegd. Israël heeft vanuit Azerbeidzjan aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat zeggen bronnen tegen CNN. De militairen zouden actief zijn geweest in het zuiden van het land. Ook in onder meer de Verenigde Arabische Emiraten zouden Israëlische militairen actief zijn in de oorlog tegen Iran. Sectie op bultrug Timmy heeft niet uitgewezen waaraan het dier is doodgegaan. Wel is definitief vastgesteld dat Timmy een vrouwtje was. 3 weken geleden spoelde de walvis dood aan op een Deens eiland nadat er veel pogingen waren gedaan om Timmy te redden. Onderzoekers zeggen dat het dier al in te verre staat van ontbinding was om de doodsoorzaak vast te stellen. Het weer, in het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het is een graad of 18. Morgen begint droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NTR. Sonja.
2: Goedemiddag, Sonja Silva hier. Goed dat je luistert. Laatste uurtjes bikkelen voor je weekend begint. Ik help je er doorheen met Montel Jordan. Dit is Get It On Tonight.

Ik heb berichten gekregen van luisteraars die zo dapper zijn om hun grootste en vreemdste fobieën te delen. Dankjewel voor het delen allemaal, want dat doen jullie massaal. Net hadden we het al over Tim die bang is voor plastic knopen en Sarah die niet op de snelweg durft te rijden. Maar twee luisteraars spanden echt de kroon. De eerste is van Dion. Hij zegt, lach me niet uit Sonja, maar ik ben doodsbang voor bananen. Zo random, maar alleen die geur al. Als een collega er eentje pelt op kantoor, kan ik dat echt niet aan. Alleen die snoepbanaantjes kan ik aan. Nog maar net. Ja, die zijn ook wel echt heel erg lekker. En toch wel, de meest bijzondere is van Esmee. Zij is bang voor, jawel, daar komt het, navels. Ze zegt, ha Sonja, ik heb dus een fobie voor navels. Die van mezelf aanraken is al een ding, maar als mijn vriend zijn shirt uittrekt, kijk ik echt de andere kant op. Esmee, dat geeft natuurlijk helemaal niet. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik hou ook niet van navels. Ik hou niet van navels, ik hou niet van oksels en ik hou niet van voeten. Nou ja, zo zie je maar. Zo hebben we allemaal wat. En ook Jay-Z, die heeft een heleboel problemen. 99 om precies te zijn. Dit is Jay-Z. If you have-

Ik heb het al een paar keer geroepen vandaag. Op 19 juni heb ik een hele bijzondere aflevering van Sonja Silva hier op NPO Blend. Zometeen ga ik dan toch echt bekendmaken wat voor onmogelijks ik ga doen. Dus blijf daarvoor luisteren. En straks hoor je Candyman en Frank Ocean. Maar nu gaan we eerst luisteren naar Khalees en Caught Out There.

Sonja Silva. Motown Moment. Iedere week hoor je hier in dit programma een heerlijke Motown Classic of een track waarvan je niet eens wist dat het Motown was. En deze week heb ik een hele bijzondere voor je, want ik mag eindelijk bekend gaan maken wat ik nou precies ga doen op 19 juni. En dat heeft alles te maken met een Motown Moment van vandaag. Ik ga, zoals ik al een paar keer heb geroepen, het onmogelijke mogelijk maken hier op NPO Blend. Want op 19 juni, hier komt het, staat mijn complete show in het teken van The King of Pop, Michael Jackson. 3 uur lang de allermooiste tracks van MJ, gekozen door jou in de onmogelijke Michael Jackson top 30 aller tijden. Ik weet het, niet meteen in de kram schieten. Het voelt als een Mission Impossible, maar we gaan het toch doen. Ik wil gewoon zo graag weten welke track jij als luisteraar zal kiezen en wat jullie op nummer 1 gaan zetten. Om jullie een klein beetje op weg te helpen, heb ik mijn collega DJ's gevraagd om top 3 te maken. Maar niet alleen dat, ik heb ook een aantal bekende grote fans van MJ gevraagd om hun top 3. Die zie je de komende weken allemaal voorbij komen op de socials van Blend en op mijn socials. Dus hou die vooral eventjes in de gaten als je vastloopt. Nou, vanaf vandaag kun je dus gaan stemmen. Dat kan via de socials van NPO Blend. En denk erom, het gaat in dit geval alleen om de tracks van MJ. Hè? Dus even geen Jackson 5 of The Jacksons. Maar collabs mogen dan weer wel. Als het maar solo projecten van MJ zijn. Oké, here goes. Mijn top 3. Ik moet eerlijk zeggen, ik vond het zo ongekend moeilijk. Ik dacht, wat heb ik mezelf aangedaan? Ik kan het zelf niet eens bedenken. Maar na 25 keer switchen ben ik hierop uitgekomen. Op nummer 3, Liberian Girl. Prachtig gewoon. Ja, wat moet ik erover zeggen? Op nummer 2, Rock With You. Absolute fantastische classic. Maar mijn absolute nummer 1 blijft The Way You Make Me Feel. En ik zeg je eerlijk, ik wens je veel succes, want dit was pure emotionele marteling. I said it. En nu is het aan jou. Ik reken op je, want ik kan dit echt niet alleen. Nou, veel mensen dachten dat MJ pas volwassen werd toen hij Off The Wall in 79 uitbracht, maar dat gebeurde al veel eerder. In deze track hoor je namelijk al een beetje de volwassen Michael. Dit is de Motown moment van vandaag. Michael Jackson. We were almost there.

En zo zijn we alweer bijna aan het einde gekomen. Hey, time flies when you're having fun. Dus dat is een goed teken. Hoe zit het ondertussen met jouw Michael Jackson-lijstje? Ben je al lekker aan het turven? Ontzettend moeilijk, hè? Precies dat probleem had ik dus ook. Als je het hebt gemist, net op 19 juni hier op Blend. In mijn programma dus 3 uur lang. De onmogelijke Michael Jackson top 30. Stemmen kan via de socials van NPO Blend. En doe dat alsjeblieft. Ik heb jullie echt nodig. En ik ben zo benieuwd met welk nummer jullie gaan komen op nummer 1. Zometeen hoor je nog Mario en Bruno Mars. Maar nu eerst Joy Amoy en Open Hearts. Another

0: Silva.
1: Blijf het grappig om te zien. I Just Might staat aan en niemand zit stil hier in de studio. Yeah. Iedereen beweegt wel eventjes iets. Hey, Wansie.
2: Hallo, Sonja.
1: Hallo, wat goed dat je er bent.
2: Ik heb een vraagje.
1: Mag.
2: Welk nummer van Bruno Mars ga jij helemaal bij uit je dak als je daar bent?
1: Risk It All.
2: Oh ja, ja.
1: Ja, ik ga meebleren,
2: alles.
1: Ik ga zo janken.
2: Ja?
1: Ja, 100%.
2: Oh.
1: Ja. De eerste keer dat ik hem hoorde, huilde ik sowieso al binnen 2 seconden. Ja, ja. Ik vind het zo mooi.
2: Oh,
1: ja, nou, ik kan ook echt niet wachten.
2: Ik wou net zeggen, hoeveel dagen nog?
1: I don't know, maar ik ben wel al langzaam aan het kijken of het tijd wordt om te gaan aftellen.
2: Ja, toch? Ja,
1: het wordt tijd voor een kalender waar ik streepjes op kan zetten. Net als vroeger, weet je nog? Hey, voordat ik jou ga vragen wat je zo meteen gaat doen in de uitzending, ga ik je gewoon even voor het blok gooien. Fuck it, ik ga het gewoon doen.
2: Yes.
1: Zoals je misschien hebt gehoord, 19 juni, hier op NPO Blend, de onmogelijke Michael Jackson top 30. Nou weet jij natuurlijk wat ik ga vragen aan jou, hè?
2: Wat mijn, één van mijn favorieten?
1: Nee, top 3. Ik wil
2: mijn
1: het
2: top 3.
1: Weten. Ja.
2: Een soort van mijn lijflied is Heal the World.
1: Ah, oh, prachtig.
2: Ja, omdat ik gewoon... ja, dat is een beetje wokey onesie. en nice. Ik hou heel erg van PYT. Mm-hmm.
1: Die heb ik heel vaak voorbij zien komen.
2: En Rock With You, dat is ook mijn... dus eigenlijk Rock With You, eerder dan PYT. Mm-hmm.
1: Nummer 1.
2: Oh nee, maar ik denk dat ik Heal the World op 1 zet.
1: Toch op 1?
2: Ja, ja.
1: En
2: misschien ook Man in the Mirror, stiekem.
1: Ja, maar het is eigenlijk niet te doen,
2: nee,
1: toch?
2: Nee, want ik vind eigenlijk dat je moet zeggen, heb je een top 3?
1: Die heb ik heel vaak voorbij zien komen.
2: En Rock With You, dat is ook mijn... dus eigenlijk Rock With You, eerder dan PYT.
1: Nummer 1.
2: Oh nee, maar ik denk dat ik Heal the World op 1 zet.
1: Toch op 1?
2: Ja, ja.
1: En
2: misschien ook Man in the Mirror, stiekem.
1: Ja, maar het is eigenlijk niet te doen,
2: nee,
1: toch?
2: Nee, want ik vind eigenlijk dat je moet zeggen, heb je een top 3 perfect?

0: Bij mij langs.
1: Tof.
0: En die heeft een event, dat heet Say Yes to the Therapist. En daar kan je speeddaten met cultuursensitieve behandelaars.
1: Wat leuk.
0: Ja,
1: wat een tof idee.
0: Ja. Ja.
1: Nice. Dus, en daar komt ze straks alles over vertellen.
0: Ja, en ook gewoon over hoe pak je dat dan aan als je... Hè, stel je van, want ik heb zelf nog geen therapie gevolgd. Maar ik ben wel benieuwd, waar begin ik mee? En wat is dan mijn hulpvraag? Dus ja, dat is ook zeker interessant als jij denkt... ja, ik weet gewoon niet zo goed waar ik moet beginnen. Maar ik denk dat ik misschien wel therapie kan gebruiken. Zou ik zeker blijven luisteren naar de Wat een Week Show met...
1: Monty. Ja, wat goed. Nou, ik ga in de auto zeker weer luisteren onderweg. Dat doe ik altijd. Vind ik helemaal heerlijk. Voor nu, jij de luisteraar, eventjes bedankt voor het luisteren. Ga alsjeblieft stemmen op de MJ Top 30 aller tijden. Want in mijn eentje ga ik er echt niet uitkomen. Dus ik verwacht heel veel mooie reacties via de socials. En ik zie jullie, of ik hoor jullie. Ik zie jullie niet. Ik hoor jullie ook niet. Jullie horen mij volgende week weer. Tot dan.

0: NPO Blend. Sonja Silva. Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Opnieuw is een Nederlands marineschip gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China is de marine en luchtmacht ingezet om het Nederlandse schip te volgen. Het gaat om het marineschip De Ruiter, dat onderweg is naar een oefening. Vorige week claimde het Chinese leger het fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op deze nieuwste verklaring van China. Het gebeurt vaker dat China schepen in omliggende wateren intimideert. Vorig jaar overkwam het een marineschip uit de VS. Nederland is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen voor de coronacrisis waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De politie heeft een verdachte aangehouden voor brandstichting in een woning in Rotterdam. Het gaat om een 38-jarige Rotterdammer. Bij de brand kwam zondag een 44-jarige man uit Zwijndrecht om het leven. Het vuur ontstond rond 11:30 in een tuin en sloeg daarna snel over naar een woning. De brandweer had uren nodig om het onder controle te krijgen. 60 woningen werden ontruimd. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf, omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het weer. In het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het een graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag kans op wat regen. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is tijd om de week samen met jou door te nemen. Dat doe ik zo meteen met een hele interessante gast. Maar natuurlijk hoor je ook fijne muziek. Dit zijn Tupac en RL en Until the End of Time.

0: Maar hij is ook de man die net Until the End of Time zong op dit prachtige nummer van Tupac.
1: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Wat een week show met Shai.
0: Nou, niet met Shai, maar met Wonsie. Shai die is lekker op vakantie. Volgens mij is ze op Curaçao, hè? Ja, ja, heerlijk. Dus Shai, ik denk niet dat je luistert, maar toch heel veel plezier daar. Het is vrijdag, 5 juni, de eerste vrijdag van een nieuwe maand. En ik hoop dat je een beetje een lekkere week hebt gehad. En die ga ik nu lekker samen met jou afsluiten. Althans, dat hoop ik. Het nieuws van deze week was volgens mij best oké. We hadden volgens mij geen racisten die dachten dat ze moesten protesteren tegen mensen die op de vlucht zijn. Dus hè, dat is winst. Maar er was natuurlijk wel heel erg verdrietig nieuws uit muziekland.

hem. Ik noemde hem op Insta One of the True Quiet Storm Kings, want dat was Peebo Bryson. Deze week overleed hij op 75-jarige leeftijd. En zometeen duiken we in de Wat een Week Show wat dieper in zijn leven en in zijn muziek. Wat een week zo onderweg naar je weekend. Ja, niets blijft geheim. Dat heeft Donald Pols deze week aan de lijve ondervonden. Hij zou de nieuwe directeur duurzaamheid en communicatie worden bij Tata Steel. Maar hij werd al na één dag ontslagen, omdat hij verzweeg dat hij een extreemrechts verleden heeft. En dan denk ik, dude. Ik bedoel, als je dat gewoon had verteld. Maar ik moet wel zeggen, hij is er zelf wel een beetje. Hoe moet ik het zeggen? Hij trekt het boetekleed goed aan. Hij zegt van ja, dit is mijn verleden en ik moet nu gewoon op de blaren gaan zitten. Ja, en dan ook nog ander nieuws waar ik best wel een beetje blij van werd, maar ook toch een beetje over twijfel. Na jaren van onderzoek, samenwerking en maatschappelijke discussie over de toekomst van ja, hoe we nou voedsel moeten produceren en de landbouw, is vandaag de eerste kweekvleesboerderij ter wereld geopend in Nederland. En ik zag dat. Het kost gewoon, als je daar een hamburgertje van maakt, 2,50 tot 5 euro. Dus dat is gewoon vergelijkbaar met, nou ja, vlees van een dood dier. En ik eet zelf geen vlees, dus ik dacht, OMG, dit is wel echt iets waar ik misschien blij van zou worden. Maar toen dacht ik ook meteen, ik weet het eigenlijk ook niet of ik dit wel zou willen eten. Wil ik wel die pionier zijn? Een van de eerste mensen die aan kweekvlees gaat beginnen. Ik denk het toch niet. Dus misschien dat jij zegt, nou, ik durf het wel te proberen. Laat me dat dan even weten via de NPO Luister-app. Het is vrijdag, dus dat betekent dat er ook veel nieuwe muziek is uitgekomen. En ongeveer een jaar geleden, morgen precies een jaar geleden trouwens, kwam Brighter Days van de Britse Neo Soul King Omar uit. En daar staan samenwerkingen op met Ledisi en India Arie. En over 3 weken verschijnt datzelfde album nog een keer, maar dan compleet geremixed. En die eerste remixversie, of een van de eerste nummers, die werd 2 weken geleden gereleased. Dat is de titelsong. In de DJ Spinner remix is dit Brighter the Days. Oh, en dan moet ik even een ander schuifje openzetten, want de tafel staat anders. Dit is Brighter the Days van Omar in de DJ Spinner remix.

0: Woe, woe.
1: Nou ja, zomaar wil ik meezingen. Laat het maar aan Adina Howard over. Freak Like Me hoorde je net in de Wat een Week Show.
2: De Wat een Week Show met Sai.
1: En mocht je denken, wat zat daar ook alweer voor, Wonsi? Dat was Omar en Brighter the Days in de DJ Spinnen remix. Erg lekker. Het is tijd om de deuren van de studio open te gooien. En dan komt er iemand binnengelopen. Nou, ze is al aangeschoven. En vanmiddag is dat psycholoog en oprichter van Stichting The Village, Consuela Esseboom. Hey Consuela.
3: Hoi.
1: Hallo, fijn dat je er bent.
3: Ja, fijn om er te zijn.
1: The Village, dat is een organisatie waarmee je eigenlijk ruimte creëert voor gesprekken over mentale en emotionele gezondheid vanuit een community gedreven en niet-westers perspectief.
3: Hele mond vol.
1: Ja, ja, ja. Nou ja, zometeen gaan we het er uitgebreid over hebben. Maar ik wil eerst gewoon even weten, hoe gaat het vandaag met je?
3: Gaat lekker. Tenminste, iets minder goed. Ik was afgelopen week in Montenegro op vakantie.
1: Oh.
3: Met mijn moeder. Die ja. is jarig, dus dat was echt heerlijk.
1: Gefeliciteerd.
3: Thank you. Dus dat was echt heerlijk. Maar ja, nu ben ik weer terug natuurlijk. Dus, respect my privacy while I deal with this difficult time.
1: Oh, dat je weer gewoon aan het werk
3: dat
1: moest.
3: Dat ik weer gewoon aan het werk ja, moet ja. en gewoon in Nederland ben.
1: Hoe is Montenegro? Want ik is niet dat ik denk, goh, staat op mijn vakantiewensenlijstje.
3: Ik snap je, maar het is minder dan 3 uur vliegen.
1: Ja?
3: Dus in principe echt alsof je naar Portugal zou gaan of zo.
1: Ja?
3: Het is er lekker warm, het is bijna 30 graden. Het is er zijn heel veel bergen en heel veel zee. Mm-hmm. Het is echt het soort zee waar je in kan kijken.
1: Oh.
3: En je ziet, weet je, dan stenen eronder.
1: Ja.
3: Persoonlijk stap ik niet in water waar ik niet doorheen kan kijken. Dus dat, nee, ik heb het echt heel leuk gevonden. Ik kan echt even lekker toeren. En ja, voor een lekker weekje of lekker 4-5 dagen is het echt even een lekkere escape.
1: Ja, en voor mij de allerbelangrijkste vraag, hoe is het eten?
3: Fantastisch.
1: Ja?
3: Ik heb geen enkele maaltijd gehad die niet goed was.
1: Maar is het met of zonder vlees?
3: Oeh.
1: Want daar ben ik ook een beetje bij. Als ik aan de Balkan denk, denk ik ook een beetje aan, daar wordt best veel vlees gegeten.
3: Ik snap je, maar Montenegro is omringd door water. Dus er is heel veel seafood. Er is heel veel vis en dat soort dingen. Ik kan niet getuigen van vegetarisch eten.
1: Oké. Nou, dan moet ik er dus echt nog even goed over nadenken, ja. Consuela. Je was daar met je mama omdat ze jarig was. Ga je de leeftijd delen?
3: Ze is 56, zal ze ook doen hoor. Als ze hier zou zitten, zal ze met alle trots zeggen, ik ben 56.
1: Oh, leuk. En dat was je cadeautje aan haar?
3: Het was mijn cadeau aan haar inderdaad. Mm-hmm. We maken er een beetje een soort gewoonte van, dat we een tripje doen op haar verjaardag.
1: Mm-hmm.
3: En ja, als ze gewoon geen zin heeft in een lekker groot feest, dan gaan we even lekker weg en een beetje de wereld verkennen.
1: Oh, nou heerlijk.
3: Ja,
1: en toen hebben jullie onderweg daar naartoe, en toen jullie daar waren, eigenlijk één liedje,
3: continu
1: afgespeeld.
3: Grijs gedraaid.
1: En dat is deze.
3: Ja.

0: Consuela.
1: Ja, Wendy.
0: I got a question.
1: You had a question.
0: Heb jij dit ingezongen in de studio?
1: Ik heb dit deels ingezongen. Met mijn midstem.
0: Ja?
1: En daarna wel een AI-appje eroverheen gedaan. Dat moet ik wel eerlijk zeggen.
0: Dus zeg maar, wat het autotune vroeger was, heb je nu met AI gedaan?
1: Ja, precies. Okay. Maar ik heb ervoor betaald. En ik vind dat overal waar ik de bond voor heb, dat is van mij.
0: Dat is helemaal waar.
1: Precies mijn haar.
0: Dat sowieso. Als je haar zelf hebt gekocht, is het van jou. Consuela, zometeen dan gaan we het hebben over een event waar jij heel druk mee bent, denk ik zo. Of is alles al in kannen en kruiken?
1: Ik heb het idee dat we altijd wel bezig zijn met het plannen van dit event. Maar we doen het nu al voor de vierde of vijfde keer of zo. Mm-hmm. Dus er zit ook wel een beetje een ritme in.
0: Oké. Nou, over welk event Consuela en ik het hebben, dat hoor je zo meteen na Nas en Represent.

0: zien. En vandaag in de studio psycholoog en oprichter van Stichting The Village, Consuela Esseboom. We zitten midden in de week van de mentale gezondheid. En volgens mij ben jij daar al altijd al mee bezig. Maar deze weken denk ik nog iets meer. 19 juni organiseer je voor de vierde of vijfde keer, zei je net, het event Say Yes to the Therapist. Ja. En daar kan je als bezoeker speeddaten, onder andere dan, hè, speeddaten met cultuursensitieve behandelaren. Moet je nog veel doen voor 19 juni?
1: Moet ik nog veel doen? Nou, ja, voornamelijk therapeuten regelen.
0: Oh.
1: Want de reden dat ik event organiseer is omdat heel veel mensen het lastig vinden om deze therapeuten te vinden. Uh-huh. Maar ja, het is voor mij ook best lastig.
0: Ja.
1: De eerste keer viel het nog wel mee. Maar ja, nu ook alweer de vijfde keer. Dus dan moet je toch steeds nieuwe mensen zien te vinden.
0: En we doen steeds
1: in de regio. We doen het steeds in een nieuwe regio. Dus je zoekt ook wel een beetje therapeuten die iets in die regio werkzaam zijn.
0: Ja.
1: Zodat mensen die komen, dat ze ook een beetje iets hebben wat dichterbij ligt.
0: Ja.
1: Dus dat is het moeilijkste, denk ik. En dan voel ik me echt zo smeken. Hallo, hi op LinkedIn. Hi, ik heb me niet, maar hi en hi.
0: Ik slide even in je DM.
1: Ja, toch maar even. En dan opeens LinkedIn Premium natuurlijk. Hè, want je moet iedereen berichtjes kunnen sturen.
0: Oh.
1: Ja.
0: Ja, allemaal aftrekbaar, toch? Allemaal
1: dat
0: aftrekbaar. De eerdere edities die waren uitverkocht, dus het klinkt een beetje als een gat in de markt. Maar waarom denk jij dat mensen er zo'n behoefte aan hebben om met een cultuursensitieve behandelaar te praten? Ik bedoel, ik kan het me voorstellen, hè, maar misschien dat er nu mensen aan het luisteren zijn die denken, ja, ik snap niet zo goed, wat is daar dan de meerwaarde van? Een therapeut is toch een therapeut?
1: Ja, ik zeg altijd, je moet jezelf kunnen herkennen in degene bij wie je om hulp vraagt.
0: Mm.
1: Omdat therapie, het is iets heel persoonlijks.
0: Ja.
1: Het is iets heel kwetsbaars. En daar ligt al heel vaak een soort taboe op. Van, nou, zal ik gaan? Of wat zal iemand dan van mij vinden? Of ja, nou ja, er zijn wel wat dingen waar ik aan zou willen werken. Maar ik kan niet zeggen dat het volledig slecht gaat. Dus moet ik dan wel of niet gaan? Mag dat dan wel?
0: Mm-hmm.
1: Dus er is al heel veel blokkade om daar te komen. Dus wat ik eigenlijk met The Village probeer te doen en met Say Yes to the Therapist, is in ieder geval één van die blokkades wegnemen. En één van die blokkades is dat iemand tegenover een therapeut zit die super capabel is,
0: mm-hmm,
1: maar die gewoon net een stukje culturele identiteit mist. En dan moet je toch een soort van gaan uitleggen, ik besta in de context van mijn cultuur.
0: Mm-hmm.
1: En als je die niet snapt, dan wordt het moeilijk om mij te snappen en het wordt moeilijk om mij te begeleiden.
0: Maar kan je daar een concreet voorbeeld van geven?
1: Ik geef hetzelfde voorbeeld altijd. En dat komt omdat het werkt en het klopt. Ik heb wel eens mensen gehad die naar mij toe kwamen en die dan zeiden van, oké, is dat dan tegenover een therapeut? En toen dacht ik, oh, nou wel, hè, leuk therapeut, is goed. En ik deelde dan wat er aan de hand was en dat ik wat last had van de oude kindrelaties en met de relatie met mijn ouder en zo. En toen zei die therapeut tegen mij, en dit was een Surinaamse vrouw, toen zei die therapeut tegen mij, weet je wat jij moet doen? Jij moet dus gewoon even tijd nemen voor jezelf.
0: Oh.
1: Even met een bak koffie op de bank. En dan een brief schrijven naar je ouders. En die gewoon aan hen geven. En zeggen, hey, dit is waar ik voor sta. Dit is wat ik op dit moment voel. Ja, en dit is gewoon echt mijn grens. Hier stopt dat.
0: Ik lach al.
1: Ja, precies. Ja. Dat is je laatste dag leven.
0: Ja,
1: ja. Wat ik bedoel?
0: Gemiddelde Surinaamse ouder denkt, sorry, wat?
1: Absoluut
0: en dat
1: niet.
0: En dat is de matte versie van wat ze zeggen,
1: ja,
0: of doen. Ja,
1: precies.
0: Ja.
1: En dat bedoel je dan wel goed als behandelaar. Ja. Even zoals dat ik een Marokkaanse Nederlander minder goed zou begrijpen.
0: Mm-hmm.
1: Of iemand met een queer identiteit.
0: Mm-hmm.
1: Ik ben hetero. Dat zijn dingen, nuances,
0: ja,
1: die ik nooit zal begrijpen. En als de hulpvraag van iemand niks te maken heeft met die culturele of seksuele identiteit, dan is het prima.
0: Mm-hmm.
1: Maar als je hulpvraag heel erg te maken heeft met je culturele identiteit, en als dat voor jou heel belangrijk is, dan,
0: ja,
1: wil je graag iemand tegenover je hebben die je niet eerst hoeft te inlichten over wie jij bent op dat gebied.
0: Ja, ja, makes total sense. Maar dan ga ik meteen even, want zijn we heel intersectioneel op je event? Dus zijn er ook bijvoorbeeld queer therapeuten? Of is het echt gericht op, in dit geval, zwarte mensen?
1: Ik richt mij heel erg op etnische identiteit,
0: ja,
1: bij dit evenement. Er zitten therapeuten bij die zichzelf in hun behandeling richten op hulpvragen die horen bij queer identiteit.
0: Mm-hmm.
1: Maar daar kies ik op zich therapeuten niet echt heel erg voor uit, hoor.
0: Ja.
1: Dus er zitten wel therapeuten bij.
0: Ja.
1: Dus iedereen is gewoon welkom. Maar ik focus me heel erg op etnische identiteit.
0: Oké. Okay. Nou ja, zoals ik al zei, ik begrijp het helemaal. Want advies om je ouders een brief te schrijven. Hier is mijn grens.
1: Ja.
0: En hou je eraan. Nee, dat gaat niet voor iedereen.
1: Mijn grens?
0: Ja.
1: Ben je grens zien?
0: Ja. Ik heb je gemaakt.
1: Ja.
0: Hè? En die kunnen we allemaal afmaken. Ja. Wat een gemiddelde Surinaamse ouder daar misschien op zou antwoorden. Zometeen gaan we het hebben over... hoe zet je nou die stap om naar een psycholoog te gaan? Hè? Als je inderdaad niet misschien helemaal weet wat je hulpvraag is. Ja. J. Cole die komt eraan met Life Sentence. Maar eerst Total samen met the one and only Missy Elliott. What About Us?

0: Life Sentence van J. Cole hoorde je net in de Wat een Week Show.
1: De Wat een Week Show met Sai.
0: De aftrap van je weekend, die doe ik nu samen met jou. Niet alleen doe ik dat. Dat doe ik namelijk samen met Consuela Esseboom, psycholoog en... want als ik ga zeggen dat je ook oprichter bent van Stichting The Village... moet ik iedere keer ook uitleggen wat dat dan is. Die hele mond vol. Mm-hmm. Dus zullen we het houden op psycholoog?
2: Is goed, prima.
0: Ja, hè? Hoe vaak per week ben je psycholoog eigenlijk? Ja,
2: as in,
0: nee, ik bedoel, omdat je dus ook nu dit event organiseert... Yeah. Is dat dan één keer per jaar dat je dat organiseert... en de rest van de tijd ben je psycholoog? Of is dat iets wat je vaker doet?
2: Nou, dit specifieke evenement doen we één keer per kwartaal. En we maken ons nu klaar voor een grote Black Mental Health Conference... In oktober tijdens de Black Achievement Month.
0: Oh, ja.
2: Dus dat zit er ook aan te komen. Dat is veel organisatie, veel werk.
0: Ja.
2: Maar ik geloof erin. En al zou dit alleen een pilot zijn... Ik geloof erin. En daarnaast ben ik dagelijks gewoon psycholoog. Zit ik in bedrijven, geef ik trainingen, workshops, keynotes, the whole thing.
0: En ontvang je ook cliënten?
2: Nee, ik heb mijn praktijk laten uitfaceren.
0: Okay.
2: Mogelijk dat die ooit nog eens terugkomt. Maar wat ik het leukste vind, is echt lesgeven. Ik hou van voor publiek staan en mensen introduceren aan psychologie en aan emotioneel welzijn op een plek waar ze dat niet verwachten, op het werk.
0: Ja. Waar ze het wel nodig hebben, denk ik.
2: Ja. Waar de mensen zijn, is psychologie. Dus ze hebben het altijd nodig. Maar dat is juist leuk. En dan kan ik daar binnenkomen en dan hebben ze met mij zo'n soort heel persoonlijk momentje. En dan stappen ze weer mijn kantoortje uit en dan moeten ze weer aan de bak. En, ja.
0: Maar hopelijk mentaal er iets beter. Heb je ze mentaal iets beter afgeleverd dan dat ze met jou het gesprek ingingen?
2: Dat is altijd de bedoeling. Soms lukt dat. Vaak lukt dat. Mm-hmm. Soms niet. Want je kunt er niet in je eentje aantrekken. Iemand moet dat zelf ook willen.
0: Nou, dat is een hele goede vraag. Hoe overtuig je iemand die vindt dat hij geen therapie nodig heeft?
2: Niet.
0: Maar als diegene het wel echt nodig heeft... zijn er dan wel manieren om diegene toch een beetje warm te maken... of enthousiast te krijgen? Of...
2: Weet je, je moet op een gegeven moment sick and tired worden van je eigen lichaam.
0: Okay.
2: Of van je eigen leven, sorry.
0: Ja.
2: En wat vaak helpt is om iemand gewoon even te laten zien... dit zijn de consequenties van hoe je leven eruit ziet... wanneer je dit niet doet. Ben je daar nog blij mee? Maar het ding is, jij kunt naar iemand kijken en je kunt zeggen... dit is toch vreselijk, je ziet toch wat het doet met je leven.
0: Ja.
2: Maar zolang iemand niet moe wordt van zichzelf... zolang iemand niet zegt dat het leven wat ik nu leef... en de consequenties die ik draag, dat die zodanig erg zijn... dat ik bereid ben om me in te zetten voor therapie... zolang iemand dat zelf niet ziet, gaan ze niet komen. Dus kunnen ze misschien komen voor een intakegesprek... eerst of tweede gesprek zelfs, maar zij gaan het niet doorzetten.
0: Ja.
2: En dat is oké. Iemand moet het echt zelf willen.
0: Okay. Ook al schreeuwt alles. Doe dit.
2: Maar niet uit. Heb je wel eens een vriendin gehad, bijvoorbeeld die in een relatie zat en jij kijkt ernaar en je denkt.
0: Uiteraard, wie niet?
2: Vrouw.
0: Ja.
2: Alles schreeuwt. Ja. Maar je moet wachten totdat zij zelf kijkt en denkt: weet je, ik heb al mijn respect verloren voor deze persoon. Ik hou niet van wie ik ben geworden in deze relatie. Ik vertrek. Tot die tijd kun je er alleen maar zijn.
0: Ja. Oké, fair enough. Maar goed, laten we het dan even hebben over jezelf. Want stel dat ik inderdaad zeg... Ik zou wel... Want iedereen kan therapie gebruiken, toch?
2: Klopt.
0: Ik heb nog nooit therapie gevolgd... maar ik denk inderdaad dat ik het kan gebruiken. Maar hoe weet ik nou waar ik mee moet beginnen? Of wat mijn hulpvraag is?
2: Ja. Nou, je kan beginnen bij Say Yes to the Therapist. Ja. Nee, maar dat meen ik echt. Omdat je daar kan speeddaten met minimaal 15 therapeuten... uit verschillende disciplines. En dat betekent dat je dus van iedereen een beetje een beeld krijgt... van welke hulpvragen zij behandelen.
0: Ja.
2: Waarom je daar zou moeten zijn. Wat het kost. Of ze verzekerd zijn. En hoe die behandeling precies loopt.
0: Mm-hmm.
2: Dus dan krijg je een beetje een indicatie van waar je moet zijn... en wat je kan gebruiken. Als je dat hebt en je besluit bijvoorbeeld op die avond... dat je geen match hebt gevonden, maar je wilt toch even doorzoeken... dan kun je naar je huisarts gaan, of je kunt zelf op zoek gaan. Dan ga je naar je huisarts en zeg je, ik heb deze klachten. En jouw huisarts kan je dan een verwijsbrief sturen. En daarmee kun je naar de psycholoog in kwestie. Daar begin je vaak al.
0: Maar goed, stel je voor, er zijn een paar dingen waarvan ik denk, daar zou ik aan kunnen werken. Ja. Maar hoe bepaal ik dan wat het belangrijkste is? Is dat ook iets wat je met je huisarts bespreekt?
2: Kan je met je huisarts bespreken, maar ik zou zeggen, houd dit voor ogen. kies voor hetgene wat je dagelijks leven zodanig beïnvloedt dat het je beperkt in je leven.
0: Ja.
2: Dus zijn er dingen van je denkt, oh, daar zou ik wel aan willen werken. Dat vind ik wel interessant. Maar wat beperkt je in je dagelijks leven? Wat zorgt ervoor dat jij niet je volledige zelf of je grootste, weet je, alle potentieel eruit kan halen? Begin daarmee.
0: Okay.
2: Nou, dat zijn er vast wel dingen die daar weer naar boven komen wanneer je eenmaal begint.
0: Genoeg, denk ik.
2: Dat doet iedereen.
0: Straks dan gaan we even lekker klagen over therapy speak. Misschien kom jij er zo achter dat jij daar ook wel eens schuldig aan maakt. Maar eerst is dit Addiction van Ryan Leslie, Cassie en Fabulous.

0: Oh, dit was Ryan Leslie samen met Cassie. En Fabulous, ik gooi gewoon de galm open. In plaats van jouw microfoon. Hey. Can I be a bitch about it? Ja, het is tijd om eens eventjes lekker te gaan klagen in de Wat een Week Show. En dat doe ik vandaag samen met psycholoog Consuela Esseboom. Consuela, jij bent psycholoog, dus jij weet alles van therapie. En jij weet wanneer het wel en niet terecht is om diagnoses aan mensen te hangen. Maar jij ergert je ergens aan.
1: Ik erger me inderdaad ergens aan. En don't kill me. Maar ik vind inderdaad dat we te veel therapietaal aan het gebruiken zijn. We zijn te ver doorgeslagen. En ook met de diagnoses. Het is om het ene TikTok-filmpje, om de ene reel, is er iemand een narcist? Heeft er iemand trauma? Is er iemand autistisch? Of als iemand net fijn vindt als de ruimte net wat netter is? Ja, sorry, maar daar ben ik echt heel autistisch over. Of sorry, maar ik kan me even niet focussen. Ja, ik heb echt ADHD. We zijn als generatie zo hebberig om labels en diagnoses. En ik denk persoonlijk dat het is omdat we zo we voelen ons zo niet op ons gemak met de menselijkheid. Mm-hmm. Dus kun je niet focussen, ben je vaak te laat? ADHD.
0: Ja.
1: Vind je het belangrijk dat de dingen stipt op tijd gebeuren en dat de dingen goed gebeuren en op zijn tijd type A, dan heb ik autisme. Of dan zit ik op het autisme spectrum stoornis.
0: Ja.
1: Het is alsof we zo geen gemak hebben met onze eigen menselijkheid, dat we labels claimen als een soort excuus. Ja, sorry, ik mag zo zijn, want ik heb.
0: Huh.
1: En dan denk ik, ja.
0: Jij bedoelt dat mensen het als excuus gebruiken?
1: Er zijn sommige mensen die oprecht, en daar ben ik zo blij om, mm-hmm, nu eigenlijk ademruimte krijgen.
0: Ja.
1: En die oprecht op het spectrum zitten of ADHD hebben of wat dan ook. Oprecht getraumatiseerd zijn.
0: Ja.
1: En nu dus, omdat er veel meer ruimte is voor mentaal welzijn, eindelijk die diagnose vinden.
0: Ja.
1: Daar ben ik super blij om. Nothing to that. Maar er zijn ook heel veel mensen zonder diploma, zonder registratie, die op TikTok zeggen, in de psychologie is het zo dat, ja, ik weet niet, ik wil gewoon echt dealen met mijn kindertijdtrauma's. Lieve schat, het kan prima fout zijn gegaan bij jou thuis en het kan een vreselijke situatie zijn geweest, maar dat betekent nog geen trauma.
0: Ja.
1: Geloof me, je wil trauma, wil je niet. Het is net als iemand die dronken is. Als je echt dronken bent, het zijn de mensen die nooit dronken zijn die zeggen, ik ben zo dronken. Als je echt dronken bent, dan weet je dat vaak niet.
0: Je bent lekker aan het bitchen. I love this. Ja, want even serieus. Iedereen heeft tegenwoordig wel een narcistische ex, toch?
1: Of een narcistische moeder.
0: Oh ja.
1: Arme moeders.
0: Ja.
1: Weet je?
0: Maar moeders? Nee. Nee, serieus. Nee, ik snap helemaal wat je zegt. En er wordt ook al vaak, de laatste paar jaar, worden hier ook veel artikelen over geschreven. En ik vind inderdaad, je moet best wel opletten dat je niet, als je zo'n filmpje ziet, daar zelf in gaat geloven. Maar waar kan je dan op letten?
1: Waar je op kunt letten is.
0: Dus? Nee. Nee, serieus. Nee, ik snap helemaal wat je zegt. En er wordt ook al vaak, de laatste paar jaar, worden hier ook veel artikelen over geschreven. En ik vind inderdaad, je moet best wel opletten dat je niet, als je zo'n filmpje ziet, daar zelf in gaat geloven. Maar waar kan je dan op letten?
1: Waar je op kunt letten is, de stem die op

0: dus ik heb dit.
1: Ja.
0: En dan gaan ze dan een soort algemene conclusie over trekken. En dat dan op, en dan opeens dan, ja, sorry, maar ik moet het echt even kwijt op TikTok. En dan hebben ze dan miljoenen views. En dan denk ik, but why? Het is gevaarlijk, want er zijn mensen die dan ook bij therapeuten binnenkomen. En die moet je dan eerst 2 sessies... moet je die ervan zien te overtuigen dat de diagnose die ze zelf hebben gesteld, dat het niet klopt. En er zijn mensen die medicatie tot zich nemen.
1: Och, ja.
0: Die helemaal niet past bij hun ziektebeeld of bij hun hulpvraag. En dan moet je dan eerst doorheen breken. En dat vind ik gewoon zielig. Je wil echt niet getraumatiseerd zijn, liever. Let it go.
1: Wilma, die appt. Oh, ik ben het hier zo mee eens. Uitroepteken, uitroepteken, uitroepteken. Nou ja, en ik denk dat ze niet de enige is. Zometeen dan praten we verder, Consuela. Was het genoeg...

0: Joep van der Velden met het NOS-journaal. De bemanning van het internationale ruimtestation heeft de opdracht gekregen om het station te verlaten en de ruimtecapsule op te zoeken die aan het ISS is gekoppeld. Ook moeten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. Volgens de NASA is er een lek in de luchttoevoer in het Russische deel van het ruimtelaboratorium. Een Russische astronaut probeert dat nu te dichten. In totaal zitten nu 4 mensen in het ISS. Naast de Rus zijn dat 2 Amerikanen en een Fransman. In Niger zijn tientallen mensen omgekomen nadat ze met een vrachtwagen pech hadden gekregen in de woestijn. De reizigers kwamen vast te zitten en ze zijn uiteindelijk omgekomen van de dorst. De inzittenden waren waarschijnlijk arbeidsmigranten die vanuit Mali onderweg waren naar hun familie in een stad in de Sahara. 2 passagiers die op zoek gingen naar een waterpunt wisten 50 kilometer verderop een stad te bereiken en schakelden de hulpdiensten in. In totaal waren er 49 slachtoffers. Zij zijn begraven in de woestijn. Bij het strand bij Ouddorp in Zuid-Holland is een surfer overleden. De persoon werd vanmiddag bewusteloos in het water gevonden, meldt Rijnmond. Reanimatie mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Gisteren kwam vlakbij een andere watersporter om het leven. Bij Rokanje werd een kitesurfer de duinen ingeblazen waar hij hard terecht kwam. In Glanenbrug opent morgen een informatiepunt voor inwoners die schade hebben na de harde wind van gisteren. In het wijkcentrum van de plaats bij Enschede kunnen mensen terecht voor hulp en informatie. Door de wind zijn over een lengte van 500 meter bomen omgewaaid en raakten huizen, auto's en tuinen beschadigd. Bij 14 woningen kwam asbest uit een beschadigde schuur terecht. In het wijkcentrum kunnen ook inwoners terecht die geschrokken zijn en een praatje willen maken. Het weer: in het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het een graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag is er kans op wat regen. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: BNN Vara. We gaan zo meteen lachen met G-Unit. Maar eerst zingen de dames van Destiny's Child over eigenlijk een stalker. Dit is Bugaboo op NPO Blend.

0: vrolijk is. Ik vind hem eigenlijk een beetje een pestkop, moet ik zeggen.
1: Maar dat maakt hem vrolijk. Ja, maakt dat, hem blij.
0: Maar dat is, daarvoor moet hij in therapie, of niet?
1: Mag bij mij komen, hè? Factuur komt er wel.
0: Ja, wat voor factuur zou je sturen aan 50 Cent? Zo.
1: Ja.
0: Een goeie,
1: weet je
0: toch?
1: Wat ik echt het vreselijkste vind van facturen?
0: Nou?
1: Als je een offerte stuurt, dan denk je, oh, dat is echt heel hoog. En dan krijg je die offerte heel snel terug.
0: Ja, is helemaal goed. Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Nee, dus daar zou ik echt heel bang voor zijn met hem. Ja.
0: Dat je nog veel meer had kunnen vragen. Degene die hier in de studio hoort in de Wat een Week Show met Wonsie in plaats van met Shai is Consuela Esseboom. Ze is psycholoog. En we praten over van alles en nog wat. Het is de Week van de Mentale Gezondheid. En Consuela is druk met het event Say Yes to the Therapist, waarbij je kan speeddaten met cultuursensitieve behandelaars. En net heb je even lekker lopen klagen over therapy speak. Daar kunnen we zo meteen misschien nog eventjes over verder gaan. Maar we gaan het zo meteen ook even hebben over het overlijden van Peabo Bryson. Mm-hmm. Zegt zijn naam je iets?
1: Die naam zei niks. Maar toen ik het ging opzoeken, dacht ik, of course.
0: Natuurlijk.
1: Wie kent deze stem nou niet?
0: Ja, ja, ja. En dan gaan we zo meteen eventjes wat laten horen. Maar als je moet kiezen tussen Beauty and the Beast met Celine Dion of Regina Bell en hij en A Whole New World van Aladdin.
1: Wacht, Beauty and the Beast? Of?
0: Ja, of A Whole New World.
1: Ik ben niet zo'n fan van beide films. Oh. Maar ik ga dan voor A Whole New World.
0: Ik ook!
1: Dat geeft wat meer hoop, weet je?
0: Nee, het is ook, er zit zo'n stukje in op het einde. Na, na, na, na, na, na, na. En dat is echt mijn favoriete.
1: Voice.
0: Nou, nee.
1: This is the voice of Wansie.
0: Pioen. Ik draai om voor jou, Consuela. En we gaan het zo meteen ook even over seks hebben. Maar nu vast een voorschotje op iets waarvan ik me afvraag of jij een van die 26% bent. Uit een onderzoek van een seksspeeltjesmerk blijkt dat 38% van de mannen en 26% van de vrouwen wel eens op hun telefoon kijkt terwijl ze bezig zijn. Ja, er zit hier alleen maar een fronsig gezicht. Ja, ik bedoel...
1: I'm shook.
0: Ja, toch? Want hoezo is je telefoon bij je?
1: Tenzij je iets opzoekt. Tenzij je posities opzoekt, snap ik niet zo goed hoe je dan op je telefoon zou
0: toch?
1: Zijn. Daarmee communiceer je toch al meteen. Oh, kan dit alsjeblieft heel snel voorbij zijn?
0: Ja.
1: Stop dan gewoon.
0: Want wat zou je serieus, wat zou je op je telefoon doen? Terwijl je, ik bedoel, überhaupt, waarom is je telefoon bij je in de buurt?
1: Nou, dat snap ik nog wel. Als je in bed ligt, je telefoon ligt naast je. Dat
0: ja, nee, maar
1: wel.
0: Naast je is iets anders dan. Dus je,
1: in je hand is wat anders.
0: Ja.
1: Ik weet het niet.
0: Toch?
1: Ik ben niet onderdeel van die 26.
0: Nee, oké. Okay. Nee, ja, ik ook niet. Ik denk niemand hier in de studio. Of jij wel, Genevieve? Nee? Oké. Okay. Want Genevieve was niet verrast. Maar jij hebt het nieuwtje natuurlijk opgezocht.
1: Ik stond al klaar voor je, Genevieve. Met mijn armen wijd. Want die knuffel had je dan echt nodig.
0: Oh, misschien dat jij een idee hebt als je aan het luisteren bent waarom je je telefoon in je hand zou hebben tijdens seks. Laat het even weten via de NPO Luister app. En geniet ook van de muziek die eraan komt. Zometeen, als we het over sexy muziek hebben. Mm. Kelly Rowland en Lil Wayne en Motivation. Eerst Biniman en Maya. Dit is Girls Damn Sugar.
2: Zag het zout, zig het zout, zag het zout. Anyhow, bad man, nou, zag het zout, zig het zout.

0: Oh, oké.
1: Okay. Ja. Wat een week zo met Sjaar.
0: Ik druk op een knopje, maar blijkbaar deed mijn vinger het niet of zo. Modefashion van Kelly Rowland en Lil Wayne. Shai die is er op vakantie, maar ze is er toch een beetje bij. Want ik vertel net dat altijd als ik dit nummer hoor, ik aan Shai moet denken. Want ik weet nog dat toen het uitkwam en wij samen bij een andere radiozender werkten, dit nummer toch wel een van haar favorietjes was. Dus Shai, ook al ben je op vakantie, we denken aan je. Zometeen ook muziek van Bruno Mars. Maar eerst moeten we even stilstaan bij een overlijden van een artiest die toch wel een van de koningen van de Quiet Storm was. Consuela, jij bent mijn gast van vandaag. Quiet Storm, als genre, zegt dat je iets? Ze is heel zachtjes aan het kreunen, mocht je het niet horen. Bijvoorbeeld Me and Mrs. Jones van Billy Paul.
2: Oh ja, nee, die ken ik wel.
0: Of Roberta Flack, Killing Me Softly with His Song.
2: Ken ik.
0: Barry White, Can't Get Enough of Your Love, Baby.
2: Oh, die mis ik. Ik mis Barry White.
0: Ja, toch? The Isley Brothers, For the Love of You. Gewoon een beetje rustige muziek.
2: Isley Brothers, hadden die dat liedje Busted of zo?
0: De Isley Brothers hadden heel veel liedjes.
2: Ja, okay, ja, dat klopt.
0: Ze zijn al sinds de jaren 50 of zo muziek aan het maken. Nee, echt, nee, dat is geen geintje. Ze hebben echt in elke decennium sinds zij muziek maken hits.
2: Oh.
0: Dus echt, ik vind hun zo geweldig. Maar oké, we dwalen af. Peebo Bryson is ook echt wel een van de Quiet Storm zangers. Tenminste, zo zou ik hem omschrijven. Afgelopen week werd bekend dat hij overleden is op 75-jarige leeftijd. Hij had een paar dagen daarvoor een beroerte gehad. En toen dacht ik, we moeten toch eventjes in zijn oeuvre duiken. Ik liet net al een van zijn nummers horen, maar laten we toch even die twee die we net naast elkaar hebben gelegd weer even laten horen. Beauty and the Beast. Oh.

Dit is ook heerlijk om te playbacken. Toch? Want je kan zo lekker dramatisch meedoen. Oh, en die dame die je hoort, dat is trouwens Celine Dion. Nummer staat natuurlijk op de soundtrack van de film Beauty and the Beast. Of Belle and the Beast, zeiden wij toch? Ja, hè? Maar als we dan ook eventjes terug mogen in de tijd naar een andere Disney film, dan denk ik toch echt wel aan deze. Oh, oh.

0: dit lekker. Oh.
1: Passie op je gezicht.
0: Ja, omdat ook hier heb ik een specifieke herinnering bij. Ik heb op scouting gezeten. Die scoutinggroep heette Aladdin.
1: Okay.
0: Dus toen die film uitkwam, zijn wij met heel scouting daar naartoe geweest. Ah. En nu ga ik even terug in de tijd voor de mensen die uit Amsterdam Nieuw-West komen. Naar de bioscoop op August Alebeplein. Oeh. Ja, dat zegt verder helemaal niemand in deze studio iets. Maar misschien wel iemand die aan het luisteren is. Daarom denk ik altijd, als ik dit liedje hoor, ook aan dat we daar met z'n allen waren.
1: Ja, dat is de kracht van muziek, hè?
0: Ja.
1: En we hadden het al eerder over AI-muziek.
0: Ja.
1: En dat mis je dus wel met AI-muziek. Dat je echt die connectie hebt en die memory hebt.
0: Gewoon dat randje. Want nou, Peabo Bryson was gewoon een geweldige zanger. En ik zei net al, Roberta Flack was ook een van de Quiet Storm artiesten. Samen hebben ze ook een prachtig nummer gemaakt, wat we nu gaan draaien. Oh. Tonight I Celebrate My Love. Rest in peace, Mr. Peabo.

gingen even terug naar 1983 met Peebo Bryson en de eveneens overleden Roberta Flack. Vorig jaar februari. Tonight I celebrate my love for you was dat. In een Wat een Week show met Wonsie. Nu Blue Cantrell. Hit 'em up style. Pak die man.

0: vrouw gewoon 6,8 miljoen maandelijkse luisteraars heeft op Spotify. Wauw.
1: Wauw, indeed. Ja, ik ben niet één van die 6,8 miljoen.
0: Nee, niemand hier in de studio, dus dat is de grap. Maar ja, want jij zei van, ja, waar kennen we er nog meer van? Nou ja, ze had natuurlijk Breathe met Jean-Paul. Ja. Maar dat was het wel een beetje,
1: ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Maar dat levert er genoeg op.
1: Ja.
0: Zo.
2: De Wat een Week Show met Sjaai.
0: Wat zei je, Consuela?
1: 6,8 miljoen, maar liefst.
0: Ja, dus gewoon even Heremap Style. Heeft 302 miljoen streams.
1: Ja, maar er zijn genoeg vrouwen, hè, nog steeds. Ja.
0: Die dit voelen.
1: Ja, die dit echt nog steeds voelen. Dus ja.
0: Ja, pak die man als hij je belazert. Pak hem gewoon alles af. Maak ze geld op.
1: Ja.
0: Ja, weet je wat dat ding is? Je kan het wel doen. Maar daarna heb je, ik bedoel,
1: het
0: nog steeds verdriet.
1: Het doet helemaal niks. De situatie blijft hetzelfde en je wordt misschien nog opgepakt ook.
0: Oh ja, goed punt.
1: Ik bedoel, pick your battles.
0: Ja, nou ja, of doe het slim. Toch dan?
1: Ja, maar op dat moment ben je zo boos dat je gewoon niet slim kan doen.
0: Nee, dat is
1: boos
0: wel een
1: is
0: goed
1: nooit
0: punt.
1: Slim.
0: Nee. Wauw. Oh, dat zijn wel, hoe zeggen ze weer? Klok it. De jeugd van tegenwoordig. We draaiden trouwens daarvoor ook nog Peebo Bryson. En Roberta Flack en Wilma die appte. Oeh, deze heb ik echt een eeuwigheid niet meer gehoord. Heerlijk. Ik wist dat Wilma daarvan zou gaan genieten. Eventjes terug naar de jaren 80. Maar we gaan zo meteen naar het nu met Bruno Mars. Maar eerst moeten we het nog even hebben over, ja, we hebben het al een beetje gehad natuurlijk over het event dat je organiseert, Consuela. Je bent psycholoog. En Say Yes to the Therapist is een soort van speeddating met cultuursensitieve therapeuten. Maar we zitten midden in de week van de mentale gezondheid. En mentale gezondheid is wel een onderwerp dat steeds meer besproken wordt. Mannen zijn eigenlijk wel een groep van wie ik denk, misschien zouden jullie dat nog wel wat meer kunnen doen.
1: Ja.
0: Als er nou een man nu aan het luisteren is en toch een beetje een drempel ervaart om therapie te zoeken of kwetsbaarheid te tonen, wat zou jouw advies dan zijn?
1: Mijn advies zou zijn, ga naar de therapeut zoals dat je naar de gym gaat. Want je gaat naar de gym om je lichaam te onderhouden. Ga naar de therapeut om je mind te onderhouden, om je hart te onderhouden. Want hoe je bent, het is net als je, weet je, als je vettige vingers hebt. Alles wat je aanraakt, wordt dan ook vettig. Dus als jij niet oké bent, alles wat je aanraakt zal ook niet oké zijn.
0: Oh ja.
1: Dus voor jou, voor de mensen van je hout, voor je kinderen, voor je legacy, voor je werk.
0: Mm-hmm.
1: Als je echt iets van, als je echt iets langdurig wil opbouwen, iets duurzaam, zorg ervoor dat jij oké bent. Zodat je ook echt iets kan bouwen wat super tof is.
0: Goeie tip.
1: Thank you.
0: Ja. Van die vette vingers, mooie analogie. Ik snap hem meteen. Ik zit hier ook wel eens met handcreme en dan raak ik alles aan.
1: Zie je al die vingerafdrukken.
0: Sorry voor degene na mij.
1: En je kan dan ook meteen traceren waar iemand is geweest.
0: Ja, zeer zeker.
1: Mm.
0: Ja. Consuela, jij bent ook mama?
1: Ik ben geen mama.
0: Oké. Okay.
1: Nee.
0: Maar heb je wel eens moeders in je praktijk gehad of moeders met wie je sprak over dat zij het een beetje zwaar hebben mentaal?
1: Ja, absoluut. Wat ik vaak hoor van moeders, en dat vind ik dan heel vervelend, maar moederschap, ouderschap over het algemeen, maar met name moederschap, is inherent zelfopofferend.
0: Ja.
1: En wat je dan vaak krijgt, is dat ik moeders had in de praktijk, die dan zeiden van, ik heb het gevoel dat ik mijn hele leven heb geleefd voor deze kinderen. En met alle plezier natuurlijk en alle liefde, want ik heb er gekozen. Ik lag daar of ik stond daar. Het was mijn keuze. Hè, mijn benen zijn opengegaan. Maar nu heb ik dus mijn hele leven gegeven aan die kinderen. En merk ik dat ik mezelf een beetje kwijt ben.
0: Ja.
1: En nu ben ik op mijn 40ste en kijk ik terug en denk ik, ja, maar wie ben ik eigenlijk?
0: Ja.
1: En dan moet je opnieuw beginnen. En dat kan heel fijn zijn, maar kan ook heel frustrerend zijn.
0: Ja. Het is grappig dat je het getal 40 noemt, want dat is de leeftijd waarop ik moeder ben geworden.
1: Ja. Dus, ja. Nee, maar
0: dus dat zal voor mij als ik 80 ben dan zijn of zo. En wie ben ik eigenlijk? Nee, maar ik vind het best wel een challenge om niet mijn eigen trauma's door te geven. En ook gewoon de verwachtingen van de wereld over moederschap. Want inderdaad, ouders zijn is echt iets anders. Of vader zijn is echt iets anders dan moeder zijn.
1: Ja.
0: Kan ik me voorlopen dat steeds meer vrouwen daardoor vastlopen. En dat komt niet door hun, hè, want dat wil ik wel even gezegd hebben. Dat komt dus door de samenleving.
1: Ja.
0: Die moeten we echt anders inrichten.
1: Maar once again, can I be a bitch about it?
0: Zeker.
1: Wanneer je zegt, ik wil niet mijn trauma's doorgeven.
0: Ja.
1: Ben jij getraumatiseerd?
0: Laat me het anders zeggen dan. De gebruiken van mijn ouders, waarvan ik denk, nou, die vind ik niet helemaal top.
1: Yeah.
0: Die zou ik niet willen doorgeven.
1: En dat is iets heel anders dan een trauma. Maar het, zit zo in de cultuur om die woorden te gebruiken.
0: Ja.
1: Een trauma geef je door via DNA, zou je nog kunnen doorgeven. Ja. Maar
0: patronen, dat is het juiste woord.
1: Dat is gedrag.
0: Ja.
1: Zal ik je wat zeggen? Puur het feit dat je het niet wil doorgeven en het feit dat je er al over nadenkt, dat helpt al heel erg. Want dat wil zeggen dat je met intentie bezig bent en dat je bewust bezig bent. En dat helpt al heel erg.
0: Ja, maar het is nog steeds brutaal. Ja, dus...
1: Dan kan ik je niet mee helpen. Dat het nog steeds brutaal is. Ja. Maar het feit dat jij nadenkt over hoe wil ik dan omgaan met die brutaliteit...
0: Ja.
1: Dat is al heel veel beter dan reactief bezig zijn. Brutaal? Oké, map.
0: Ja, nee, dat doen we niet.
1: Weet je, dat is al heel anders. En daar zal je al een heel ander effect van merken, denk ik.
0: Maar goed, als we het dan hebben over cultuursensitief... Kijk, zeg maar, ik wil ook niet die ouder zijn die zegt... wij hadden afgesproken dat we niet gaan slaan, hè? Ja, nee, want er zit echt wel iets tussen de map geven... en extreme gentle parenting. En dat is een beetje lastig, denk ik, voor... Nou, in ieder geval voor mij als Surinaamse...
1: Ja.
0: Om daar een middenweg in te vinden.
1: Klopt, maar het zoeken naar de middenweg is de middenweg.
0: Oh. Jemig, weer klokken. Ik blijf maar klokken hierop. Bruno Mars, die hoor je

0: Mars haalde de mosterd bij Curtis Mayfield. En ik kwam er dus deze week achter dat Curtis Mayfield voor Move On Up bij zichzelf de mosterd heeft gehaald. Want hij zat in The Impressions. Dus de band waarin hij begon, of de groep waarin hij begon. En daar heeft hij een liedje mee gemaakt waarin hij dus Move On Up zingt. En daar heeft hij later gewoon weer een heel eigen nummer van gemaakt. En nou had ik dat natuurlijk gewoon paraat moeten hebben. Nou, zal je het zien. Ik heb het gewoon paraat. Even kijken, heb ik het paraat? Komt-ie. Nee, sorry, nog een keer. Ja.
1: Het klinkt ook een beetje als die teamsong van The Jeffersons.
0: Oh, die ken ik even niet.
1: Als dat een oude tv-show uit de jaren 60.
0: Ja, de show ken ik, maar niet uit de jaren 60. Consuela.
1: Ja, 60 toch? Niet 70.
0: Nee, maar ik bedoel, toen was ik er toch nog niet.
2: Ja. Nou ja, zeg, jij kent ook muziek uit die tijd, toch?
0: Ja, dat is waar.
1: Ja. Ja.
0: Oh, nee, ik weet niet hoe de... Maar die gaan we wel even erbij zoeken. Maar het is tijd voor iets anders. Let's talk about sex, baby. Let's talk about sex. Let's talk about sex. En dat hebben we net natuurlijk al een beetje gedaan. En we, dat zijn ik, Wonsi en Consuela Esseboom, mijn gast van vandaag. Psycholoog, binnenkort een heel leuk event organiseert... waarbij je kan speeddaten met psychologen... Of moet ik zeggen behandelaren?
1: Ik zou zeggen met therapeuten van kleur.
0: Therapeuten van kleur, oké. Consuela, elke week voegen we in de Wat een Week Show... een nummer toe aan de seksplaylist. Mm-hmm. Ja, is dat de seksplaylist van Shy dan, Genevieve? Of gewoon de seksplaylist van deze show? Wat?
1: Nee, van alle gasten die het gast zijn.
0: Oh, dus de playlist is van jou, Consuela,
1: ja,
0: bij deze.
1: Mij.
0: Ja,
1: okay, okay.
0: En daar staan liedjes op die je in de slaapkamer draait. En dat bedoel ik niet gewoon... in je slaapkamer, maar tijdens een speciale activiteit.
1: Oh, zie, dat had ik niet goed begrepen.
3: Oh. Nee, om in de mood te komen of tijdens?
2: Ja, in de mood te komen. Oh. Ja, oké, prima.
0: Oké, ja. En jij kwam met een nummer van een band waar ik nog nooit van heb gehoord.
2: De Spencer Lee Band.
0: Ja, wie zijn dat?
1: Oh, ja, ik heb ze leren kennen volgens mij rond 2013 of zo. Dus zij maken een beetje een soort pop, maar ook een beetje alt-rock. Mm-hmm. En dan mag ze ook, vind ik dat niet zo leuk. Maar ik hou wel echt van hun sound.
0: Oké.
1: Okay. En vooral deze.
0: En die gebruik je dan om in de mood te komen?
1: Het is een liedje, The Wolf. Mm-hmm. En het gaat een beetje om soort dominantie, weet je? En het gaat ook een beetje om confidence.
0: Ja.
1: En ik luister altijd naar het liedje wanneer ik in de auto ben. Eén hand op het stuur.
0: Ja.
1: Zo draaien, weet je, 130 kilometer per uur. Ja. En dan voel ik me heel confident en heel sexy, zeg maar. En ja, confident en sexy is denk ik altijd wel goed om je in de mood te krijgen.
0: Zeker. Ja, tenzij je onderdanig wil zijn.
1: Tenzij je op je telefoon zit.
0: Dat sowieso. Oh, mijn gunst. Niet doen, mensen. Niet op je telefoon. Maar wel luisteren naar dit nummer. The Wolf van de Spencer Lee Band.

0: Dit nummer staat ook op een soundtrack, begrijp ik.
1: Soundtrack van 50 Shades Freed, volgens mij.
0: Oké, ja, heb ik niet gezien. Jij wel?
1: Het is een verrassend goede film. 50 Shades of Grey, vreselijk.
0: Oh.
1: Maar het wordt wel gaandeweg, zijn drie films, wordt hij beter. En is ook beter geregisseerd. Dus ja, ik vind het wel een hele leuke film eigenlijk.
0: Oké. The Wolf van de Spencer Lee Band. Die hoorde je net op NPO Blend in de Wat een Week Show. En dit is Mobb Deep. Shook Once.

0: Consuela die is vandaag de gast. Consuela Esseboom die had het net over dat Move On Up, of nee, dat nummer van Curtis Mayfield waar hij Move On Up op gebaseerd heeft, leek op de theme song van The Jeffersons.
1: Ja.
0: Dat is een sitcom van vroeger,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, jaren 60, 70 een beetje.
0: Nou, ik heb de theme song erbij. Ze zeggen letterlijk Moving On Up. Oké, nee. Ik dacht qua sound, maar gewoon ook qua tekst. Maar dit is alsof we in de kerk zijn. Lekker hoor.
1: Ja, blijf er wel bij.
0: Nou, oh, gezellig. Maar keek je de serie dus ook echt?
1: Ja, absoluut. Met mijn moeder vroeger en met mijn oma. Kijk hoe
0: het
1: ernaar.
0: Maar dat werd in Nederland uitgezonden dus.
1: Oeh, dat was gewoon op internet, kon je dat terugvinden. Nee, we hadden een DVD-box.
0: Ah.
1: Inderdaad, ik heb ze echt allemaal gezien. Dat is echt heel leuk.
0: Vandaar, want ik denk van, ik kan me niet heugen dat... Ik keek veel tv, hè, vroeger. Ja, ja, ja. Dus ik dacht al, ik kan me niet heugen dat ik dat gezien heb als kind. Ja. Consuela's mee aan het playbacken. Oh, wacht even. Nee, die moest ik niet hebben. Ik moest deze hebben.
2: Hey, douchie, het is bijna weekend.
3: Met het...
0: Ja, het is bijna weekend, over 8 minuten om precies te zijn. Dus Consuela, het is bijna tijd om je gedachten te zeggen.
1: Ik moet weg?
0: Nou, ja, je moet niet weg.
1: Ja.
0: Maar ja, ik moet er wel een eind aan breien.
1: Daar word ik wel heel verdrietig van, hoor.
0: Ja, nou, ik vond het hartstikke leuk dat je er was.
1: Niet nodig.
0: Als jij nog een boodschap zou moeten geven aan... de Week van de Mentale Gezondheid is het. Aan mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken bij hun mentale gezondheid. Wat zou jouw boodschap zijn?
1: Mijn boodschap zou zijn... Een mens zijn moet je leren. We hebben allemaal hulp nodig bij mens zijn. Dus schaam je daar ook absoluut niet voor.
0: Ja.
1: Als er iets is wat ik heb geleerd in mijn vak... dan is het wel dat waar je ook doorheen gaat... je absoluut niet de enige bent.
0: Zo.
1: Ik zie de menservaring steeds voorbij komen. Waar je ook doorheen gaat, er is nog iemand... die exact door hetzelfde heen gaat. Alleen ze coveren het beter.
0: Yes. Ja, en dat betekent dus dat je je niet alleen hoeft te voelen.
1: Nee, absoluut niet. Voel je alsjeblieft niet beschaamd of wat dan ook. Als je het nodig hebt, als je graag wil groeien, ga gewoon. En vind de juiste persoon voor jou natuurlijk wel. En ga ervoor.
0: En wil je dan nog 30 seconden nog even zeiken over therapy speak? Dat
1: weet
0: kan.
1: Je, ik heb vorige week met mijn therapeut besproken dat ik niet meer zo mag zeiken. Dus ik laat het hier even bij.
0: Ben jij je eigen therapeut?
1: Nee, absoluut niet. Therapeuten hebben ook therapeuten. Anders zouden we het denk ik niet redden. Dat is gewoon niet wijs, niet verstandig. Want er komt natuurlijk heel veel op ons af.
0: Ja.
1: Dus we hebben ook iemand nodig die dat voor ons is.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Ja, net als hoe een masseur ook gemasseerd wordt.
1: Absoluut.
0: Is dat de juiste vervoeging? Ja, toch?
1: Gemasseerd ik snap wat je bedoelt. Ja. Maar het is ook, ik denk dat de meeste therapeuten of psychologen... Ja. Zelfs buiten hun werk om... ook de therapeut of psycholoog zijn van de vriendengroep van de familie.
0: Ja, ja.
1: Dus je hebt echt iemand nodig met wie jij kunt praten... en waar jij gewoon lekker vrij mee kan zijn. Anders is het gewoon te veel om te dragen.
0: Oké. En het is over met het gesurf wat je therapeut betreft. Dus dan gaan wij dat ook niet meer doen. Dan ga ik alleen nog maar zeggen, ik wens je een geweldig weekend. Wat staat er op de planning?
1: Oeh, een werk.
0: Oh. Nou ja, maar leuk.
1: Maar leuk werk. Ja, ik hou heel erg van wat ik doe. Mm-hmm. Dus ik zeg nu werk, maar het is eigenlijk werk.
0: Ja. Nou, on that note gaan we afsluiten. Fijn dat je hebt geluisterd naar de Wat een Week Show. Zometeen natuurlijk nog een heleboel andere fijne muziek. Van bijvoorbeeld Craig David, Blackstreet en Neo. Die komt er meteen aan na het nieuws van 6 uur met Because of You. We gaan even lekker gospelen met Mariah Carey. Dit is Make It Happen.

0: and soul. Blend. Zes uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet vindt dat er te veel nieuwkomers in Nederland zijn die niet werken. In tijden van grote personeelstekorten vindt de overheid dat niet uit te leggen. De komende 4 jaar moeten daarom 75.000 statushouders worden geholpen. Zo moet het makkelijker worden voor mensen met relevante werkervaring om aan de slag te gaan in sectoren met tekorten. In de coronacrisis duurde het te lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Aubersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zei hij dat Nederland niet goed voorbereid was op de coronacrisis en dat nog steeds niet is. Volgende week zijn de verhoren van oud-premier Mark Rutte en oud-minister Koolmees. En ook moet Dick Schoof voor de commissie verschijnen.

Hij was tijdens de coronapandemie secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De bemanning van het ISS mag weer terug naar het ruimtestation in. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA de astronauten op om uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. Ook moesten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. In het Russische deel van het ISS waren twee lekken in de luchttoevoer. Eén ervan is inmiddels gedicht en daarmee is het gevaar geweken. In totaal zitten nu 4 astronauten in het ISS. 2 Amerikanen, een Rus en een Française. Mathieu van der Poel doet dit jaar opnieuw mee aan de Tour de France. Dat heeft zijn ploeg Alpecin Premier Tech bekendgemaakt. Het is de 6e keer dat Van der Poel aan de start verschijnt. Bij zijn vorige deelnames won hij 2 etappes en droeg hij 10 dagen de gele trui. De Tour begint over 4 weken. Het weer. In het zuidoosten nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen begint droog. In de middag kans op wat regen bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

I just can't get enough of your love, baby. Just a touch.

0: Soul. Blend. 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is van plan om het gebruik van staalslakken te verbieden, tenzij kan worden aangetoond dat het veilig kan worden gebruikt. Het verbod moet volgend jaar ingaan, schrijft staatssecretaris Bertram aan de Tweede Kamer. Staalslakken blijven over na het maken van staal en worden gebruikt als goedkoop bouwmateriaal in onder meer de wegenbouw. Maar het materiaal is milieuvervuilend als het nat wordt en gaat lekken. De bemanning van het ISS is weer terug in het ruimtestation. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA 5 van de 7 astronauten op uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. De 2 andere bemanningsleden moesten 2 lekken in de luchttoevoer dichten, zegt astronaut André Kuipers.
2: Op zo'n moment kan het natuurlijk misgaan met zo'n reparatie, dat de lucht veel sneller ontsnapt. En dan moet je zorgen dat de mensen die veilig zijn. En vandaar dat ze moesten schuilen als het

0: Waren.
1: Er wordt uitgezocht waardoor de luchttoevoer kon gaan lekken. Opnieuw is het marineschip De Ruiter gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China zijn de marine en de luchtmacht ingezet om het Nederlandse fregat te volgen. Het schip is onderweg naar een oefening, zegt correspondent Laura van Meegen.
2: Het fregat zal nog aanmeren in Korea en daarna doorgaan naar Hawaii om daar met een grote internationale militaire oefening mee te doen dat geleid wordt door de Verenigde Staten en waar nog zo'n 30 andere landen aan deel zullen nemen.
1: Vorige week claimde het Chinese leger hetzelfde fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. De finale van Roland Garros gaat zondag tussen de Duitse tennisser Alexander Zverev en de Italiaan Flavio Cobolli. Zverev won vanmiddag van de Tsjech Mensik. En vanavond zou de andere halve finale bepalen wie zijn tegenstander wordt. Maar zijn tegenstander Matteo Arnaldi meldde zich kort voor de wedstrijd ziek vanwege een virusinfectie. En dus ging Cobolli automatisch door. Het weer vanavond is in het zuidoosten en oosten nog een bui mogelijk. Verder droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.

0: Show. Blend. 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het lichaam van het kind dat gisteren werd gevonden in een silo in Zuid-Frankrijk is de vermiste Liana, meldt het Franse OM. Het meisje van 11 werd sinds vorige week vrijdag vermist. Eerder deze week werd al een man van 41 opgepakt. Het gaat om de vader van een goede vriendin van Liana. Hij is eerder aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige, maar werd daar nooit voor veroordeeld. Hoe het meisje om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. De leiders van de EU-landen zijn bij elkaar in Montenegro om te praten over de toetreding van 6 Balkanlanden. Er wordt al jaren over onderhandeld, maar het verloopt moeizaam. Montenegro hoopt dat het in 2028 kan toetreden. Maar dat land moet dan nog wel wat doen, zegt correspondent Thijs Kettenis.
2: Bijvoorbeeld de rechtsstaat te verbeteren, corruptie aan te pakken. Ja, en uiteindelijk gaat Montenegro er natuurlijk niet over wanneer ze toetreden. Dat zijn de EU-regeringsleiders.
1: De EU hoopt te voorkomen dat de Balkanlanden afhaken en hun heil zoeken bij bijvoorbeeld Rusland en China. In de coronacrisis duurde het lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zei de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg tegen de corona-enquêtecommissie. Hij zei verder dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen.
3: Bij zo'n stelseldepartement dan toch een crisis komt, moeten zittende mensen opeens en beleid maken en andere dingen doen. En dat zet een enorme druk op de mensen. Ik heb wel eens in mijn taalgebruik gezegd, sommigen raakten bijna uitgewoond. Uitgeput, uitgewoond.
1: Volgende week zijn de verhoren van onder andere oud-premier Rutte en oud-minister Koolmees. Het kabinet wil de komende 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk helpen. Dat schrijft minister Aerts in een brief aan de Tweede Kamer. Statushouders met relevante werkervaring moeten makkelijker aan de slag kunnen.

in sectoren waar een tekort is. Het weer. In het oosten nog een paar buien. Verder is het droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst droog. In de loop van de middag kans op regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

and soul. Dit is Blend. NPO Blend.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin gisteren in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt daar het nut niet van in te zien en vindt ook de toon van de brief onbeleefd. Volgens Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Steeds meer influencers maken reclame voor online winkels die namaakmerkkleding verkopen. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. In ruil voor producten of tegen betaling moeten de influencers video's plaatsen op platforms als TikTok, waarin ze de producten bespreken en de verkoper benoemen. Ook deze influencer werd benaderd door namaakverkopers.
1: Je denkt natuurlijk, ik wil die kleding, ik wil die gratis schoenen, ik wil die gratis tas. En dan... ja, dan denk je niet erover na van, oh, ze gebruiken je eigenlijk een soort van een beetje.
0: Het verkopen en aanprijzen van namaakkleding is strafbaar. De politie heeft een jongen van 16 opgepakt vanwege de explosie in maart bij een bedrijf op de Amsterdamse Zuidas. Er ontstond een kleine brand die snel kon worden geblust. Eerder werd ook al een jongen van 17 opgepakt. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door dezelfde groep die eerder achter aanslagen op onder meer een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam zei te zitten. Een van de daders die vandaag is veroordeeld voor de kunstroof in het Drents Museum verkoopt kleding waarop hij verwijst naar de roof. Er zijn onder meer shirts te koop met daarop de Roemeense gouden helm die werd buitgemaakt bij de roof in Assen. Hij droeg het shirt ook bij de uitspraak vandaag en dat was opmerkelijk, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
2: Want in de rechtszaal heeft hij bijna niks gezegd en hij was boos dat zijn naam en afbeelding door het OM werden verspreid. Maar op de site plaatste hij onder meer een rechtbanktekening van zichzelf.
0: De drie verdachten zijn veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 12 graden. Morgen eerst droog, later regen bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor twee zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. Hij moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf, maar werd 3 jaar geleden vrijgesproken na nieuw DNA-bewijs, vertelt deze verslaggever van de BBC.
1: Another man, the wrong man, Andrew Malkinson, went down for the crime for 17 years. 3 years ago, his conviction was overturned because DNA evidence linked to Quinn, not him.
0: De nu veroordeelde man, Paul Quinn, is vader van 6 kinderen. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. Het Chinese leger zegt het Nederlandse fregat De Ruyter te hebben gevolgd. Dat gebeurde tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Die route ligt erg gevoelig voor China, zegt correspondent Laura van Meegen.
2: Peking ziet Taiwan als een onlosmakelijk onderdeel van China en daar valt de straat van Taiwan onder. De Chinese strijdkrachten zeiden niet dat Nederland er niet had mogen varen, maar wel dat ze in hoge staat van paraatheid stonden.
0: Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd. Het Nederlands elftal heeft voorafgaand aan de eerste training in de VS een minuut stilte gehouden voor Hans Joritsma. De oud-teammanager van Oranje overleed gisteren na een kort ziekbed. Bij de training in New York verschenen alle 26 spelers op het veld. Alleen assistent-trainer Ruud van Nistelrooy is nog niet aanwezig. Het weer vannacht is het droog en koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint droog, in de loop van de middag kans op wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Mixo. Blend. 11 uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. President Poetin van Rusland heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een eind aan de oorlog. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen op een Joodse school en een synagoge zei te zitten. Asielminister Van der Brink denkt dat de langere wachttijd voor asielzoekers beperkt wordt tot 3 jaar. Critici vrezen dat door de nieuwe regels sommige asielzoekers wel 10 jaar moeten wachten op duidelijkheid. Dat komt doordat het kabinet vanaf volgende week nieuwe asielzoekers voorrang geeft bij hun asielaanvraag. Asieladvocaten hebben weinig vertrouwen in de nieuwe aanpak. Een van de daders die vandaag werden veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden vandaag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranjevrouwen hebben rechtstreeks een kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder vanavond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Nederland moet dinsdagavond winnen van Polen en hopen dat Frankrijk en Ierland gelijk spelen. Anders moet Oranje in het najaar play-off spelen. Het weer op de meeste plaatsen droog, minimaal vannacht tussen 10 en 14 graden. Morgen overdag eerst droog, maar vanuit het zuidwesten neemt al vrij snel de bewolking toe en volgt regen. En vooral in het oosten zijn er lokaal wat stevige buien. Het wordt 19 à 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Info. Blend. 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Russische president Poetin zit een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief ook onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting 23 jaar geleden. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De nu veroordeelde man is een vader van 6 kinderen. De politie kwam hem 3 jaar geleden op het spoor na nieuw DNA-onderzoek. Het slachtoffer werd in de zomer van 2003 mishandeld, gewurgd en verkracht. De rechter noemde het een wonder dat ze het geweld overleefde. Een van de daders die gisteren werd veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden de afgelopen dag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranje Vrouwen hebben rechtstreekse kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder de afgelopen avond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend is het eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. En tussendoor ook wat zon, het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: je bent echt gek, man.
1: Nee, jij bent gek.
0: Hoezo?
1: Wil je die gekkigheid horen, dan moet je luisteren naar de Morning Show op NPO Blend. Van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10. Lekker wakker worden met elkaar. NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of ze zich kunnen melden. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen zei te zitten op een Joodse school en een synagoge. Het Nederlands elftal heeft voor het eerst getraind in de VS. Voor die training in New York werd een minuut stilte gehouden voor de overleden oud-teammanager Hans Joritsma. Die overleed donderdag en was 77 jaar. Dan het weer. Op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien en tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 2 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones, dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch, omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. En ook zonden Spanje, Ierland en Slovenië het evenement niet uit op televisie. In 148 landen brachten mensen hun stem uit voor het Songfestival.